0: 7 voor 6, een heel erg goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Opmerkelijke cijfers rond zieke Belgen.
1: Ja, bijna 20.000 mensen leven van de ziekenkas tot aan hun pensioen. En dat door een eenmalige noodmaatregel tijdens de coronapandemie. Toen besliste de Raad voor Invaliditeit in één keer dat tienduizenden langdurig zieken niet meer konden werken tot aan hun pensioen. En dat gebeurde gewoon automatisch. De artsen konden die patiënten ook niet meer opvolgen omdat ze verdronken in het werk door corona. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke nam al maatregelen om die langdurig zieken terug aan het werk te krijgen. En zo'n 218.000 dossiers wil hij laten herbekijken. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw herhaald dat de verkiezingen in 2020 die hij verloor van Joe Biden gemanipuleerd zijn. Dit keer beschuldigt hij China. Trump zei in een televisietoespraak dat China de gegevens van 220 miljoen Amerikanen verzamelde en hij kan dat bewijzen aan de hand van nieuwe documenten. Maar in 2021 concludeerde de Amerikaanse inlichtingdiensten dat andere landen de uitslag van die presidentsverkiezing helemaal niet hadden beïnvloed. En nog opmerkelijk transfernieuws in onze hoogste voetbalklasse, want KV Mechelen versterkt zich met ex-gouden schoen Dennis Praat. Middenvelder van 32 tekende een contract voor 2 seizoenen bij KV Mechelen en hij komt over van Antwerp, waar Praats contract afliep. Hij speelde ook 182 wedstrijden voor Anderlecht, waar hij 4 landtitels won en de gouden schoen. Dennis Praat voetbalde ook 3 seizoenen bij het Italiaanse Sampdoria, net als bij Leicester City in Engeland, waar hij kampioen speelde en ook de beker won.
0: Als je dat 10 keer naar elkaar moet zeggen, landtitels.
1: Ja.
0: Moeilijk.
2: Nostalgie weer.
1: Ik ga mijn tong in koffie drinken, dat gaat beter gaan. Bewolkt weer vandaag helaas. Blijft wel droog, bij maxima tussen 20 en 28 graden. Morgen en overmorgen afwisselend wolkenveld en opklaringen bij 18 tot 24 graden. Maandag en dinsdag wisselend tot zwaar bewolkt en rond 22 graden. Gedaan dus met de hitte, tropische temperaturen, maar blijft droog, dat is het belangrijkste. Meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
2: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie-reisbureau.
3: Met Kim.
0: Vrijdag is blijdag, laat dat weekend maar komen. We hebben hier al een zweterig ochtendfeestje samen met Jimmy Cliff en Reggae Night. Blij dat je erbij bent. Goedemorgen.

0: In Duits klinkt vloeken toch beter? Verdorie, ik hou van jou. Bah. Klinkt veel slapper dan. Verdammt, ik liep dich. Matthias Ruim.
1: De vroege vogel.
0: Verdammt, dat is hier al vrijdagochtend. Maar goedemorgen. Al veel vroege vogels in onze nostalgie-app. Dat is zeer gezellig. Frederike heeft haar laatste werkdag. Gaat morgen haar zoon Steffen eindelijk nog eens terugzien. Hij is op Girokamp mee als leider. Zijn mooie vooruitzichten. Bie zegt, fijn dat jullie er zo vroeg bij zijn om mijn werkdag te beginnen. Ja. Terecht, het wordt een topvrijdag. Amazing vrijdag op Nostalgie. Met de beste hits dus alleen maar. En om 8 uur komen Kim uit Lint en Eva uit Nederzwalm strijden voor een reis naar Rome op onze kosten. Ik hoop stiekem dat Kim haar zoontje meeneemt. Want luister hoe schattig dat die klinkt.
2: Vakantie.
3: Nog eens.
2: Ik wil op vakantie.
0: Ik wil op vakantie. Sisse, 3 jaar oud. Zou de ster van de ochtend wel eens kunnen worden als die meekomt. Het wordt hier een gezellige ochtend, dus fijn dat je zo vroeg al lid bent van de club. En als je momenteel nog een ochtend meer hebt, denk dan gewoon, I will survive.
1: Luister en je bent op vakantie.

0: Je zal het overleven. Ook als je met een ochtendhumeur opstond. En als je net wakker bent, ik kan jou vertellen. Weet dat er iets voor het eerst jou weer gaat overkomen als je straks naar buiten gaat. Een gevoel van kou hebben. Ik kwam buiten weer in t-shirt uit gewoonte van de voorbije weken. En ik had echt zoiets van, het is fris. Amai, doet de deugd. Het is nog geen 20 graden vanmorgen. Dus geniet ervan. Ga buiten eens rondhuppelen in weinig kleren. Het gaat deugd doen. Peter is ook al wakker. Hij stuurt op weg met de flexibus. Poperingen Ieper. Veilige rit daar, Peter. Astrid zegt koffietje en ik vertrek ook naar mijn werk. Dus we zijn weer met velen. En als jij nu wakker bent en je wil nog een tip voor dit weekend om op uitstap te gaan. Onze treintipper Christophe, de favoriete treinbegeleider, die heeft zometeen nog wel een ideetje voor jou.
1: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe!
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
9: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
10: Honda, the power of dreams.
11: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
12: Het grote nostalgie reisbureau.

0: Ik ken iemand met een strandhuisje in Zoutelanden. En in 2018 waren daar plots veel meer toeristen. Gewoon door deze song eigenlijk. En die was toen echt kwaad eigenlijk op Gijke Arnaert. Zo van, maak geen reclame voor deze mooie plek. Het is ook gewoon echt een mooie plek.
1: De Treintipper.
0: We zitten in het midden van juli en het is duidelijk dat veel mensen straks aan hun verlof beginnen. Dominique en Patrick sturen bijvoorbeeld al allebei dat het hun laatste werkdag is. Als je nog een uitstapje zou zoeken voor dit weekend, kan je rekenen op onze treintipper, treinbegeleider Christophe Eele uit het VTM-programma De Trein. Die komt hier elke woensdag een treintip geven. Een uitstapje in eigen land voor jou om eens uit te proberen. Hij ging deze week naar Oudenaarde. Zijn vlog komt straks online. Daar kan je een mand vol streekproducten ook winnen. Maar vandaag heeft hij nog een extra tip voor de vroege vogels.
2: Van 17 tot en met 26 juli staat Gent in vuur en vlam. 10 dagen lang is het feesten geblazen, het volksfeest van de stad. Er is genoeg te doen en oh ja, ik heb het over de Gentse feesten. Op het programma muziekoptredens, theater, tentoonstellingen, kinderanimatie, kermis, enfin, en zo kan ik nog wel even verder gaan. De tip van jouw treintipper, als je met de trein gaat, stap je best af in Gent-Dampoort. Het station ligt op wandelafstand van alle activiteiten. Stap je af in Gent-Sint-Pieters, dan kan je uiteraard ook gebruik maken van de tram. De Gentse feesten doet deze zomer een keer met de trein. Geen parkeerstress en oh zo fijn.
0: De Gentse feesten kan je zeker met de trein doen. Nachtje door bijvoorbeeld op de Vlasmarkt en dan de eerste trein 's morgens terug. Nadat je te veel Irish coffee hebt gedronken en luid het vliegerke meezingt.
3: Ja, mannen vliegen.
0: Dit dus, hè. Een Gents volkslied. Valt het op dat ik elk jaar ook ga naar de Gentse feesten? Ik geef het toe, mijn stem klinkt nu al een beetje alsof ik daar 10 dagen heb gestaan feesten. Nee, echt waar. Vreewijs, kom een keer af als je het nog nooit deed, de Gentse feesten. Ik ga daar ook naartoe, sowieso. Een paar keer optreden ook met improvisatietheater. Dat is de reden dat Tony volgende week met jou opstaat in de vroege ochtend. Want ja, deze stem die gaat helemaal weg zijn, hè, volgende week van op de Vlasmarkt. Zolang ze er nu nog is, gaan we door tot 10 uur, sowieso. Zometeen hoor je Wet, Wet, Wet, Love is All Around. Eerst Sydney Youngblood, If Only I Could. Everybody.

7:30. Goedemorgen. Elke ochtend trakteer ik iemand op een bon bij Bol. Zometeen is jouw laatste kans voor deze week. Dus zet jouw schrap, denk al eens na wat je wil. Want na Diana Ross is het zover. Straf toch dat zij over exact 2 weken in ons land staat. 82 jaar oud, hè. Soul-icoon. Upside down.

0: reisbureau. Een leeslamp voor in jouw tent, een koelmat voor je hondjes, een nieuwe zonnebril. Er zijn zoveel dingen die je dringend nodig kan hebben. Bij ons wordt straks de nieuwe parasol geleverd bijvoorbeeld. Vluchten voor de zon, eindelijk in de tuin. Iets dat je heel dringend nodig hebt, mag je elke ochtend rond iets voor 7 sturen in de Nostalgie-app. Nu is het moment, want dan win je misschien een bon van 100 euro bij Bol. Als je dat daar online bestelt, ligt dat morgen waarschijnlijk al bij jou voor de deur. Zo dringend zoeken we dus, hè. Als je nu een berichtje stuurt en je wordt straks opgebeld, is het zeer belangrijk dat jij je telefoon opneemt met de woorden even bollen. Alleen dan is de prijs voor jou. Dus laat het maar komen en veel succes.
1: Mannekes.
2: Pompie.
1: Vandaag
2: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wat was dat?
8: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op deleize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
7: Flashy.
8: Voorwaarden op deleize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
9: We are music. Het grote nostalgie-reisbureau.

0: Waiting for Tonight. Waarom wachten tot vanavond? Als je nu ook al gewoon een bon bij Bol kan winnen van 100 euro. Elke ochtend maak ik iemand gelukkig. Uit alle berichtjes van wat je dringend nodig hebt, bellen we nu willekeurig iemand op die juist moet opnemen.
1: Hallo, ik spreek met de voicemail van Anja.
0: Een voicemail kan ook natuurlijk. Geen probleem, op naar de volgende dan. Neem iemand anders. Ja, als jij gestuurd hebt, dan moet jij gewoon opnemen, zorgen dat je gsm in de buurt is. En juist je telefoon opnemen.
1: Hallo, ik spreek met de...
0: Nee, dat is weer een voicemail. We proberen gewoon iemand anders. Zo gaat dat met live opbellen, hè? Wie heeft er nog iets gekozen? We hebben met z'n allen zoveel dringend nodig. Dat gaat van parasols in de tuin tot zonnebrillen. Wat zie ik hier allemaal binnenkomen? GPS voor de motor stuurt iemand net nog. Oeh, ook op motorreis. Lies,

0: Hallo?
1: Hallo, het is hier nostalgie, maar je moest opnemen met even bollen. Dus dat gaan we niet doen. Oh, helaas, je hebt verkeerd opgenomen. Met wie spreek ik alsjeblieft? Hallo? Ons is alweer weg. Kijk jongens, ik ga jou een herkansing geven, want iedereen is duidelijk nog niet goed wakker vandaag. Zometeen probeer ik nog eens een rondje van mensen die een bericht gestuurd hebben. Maar je moet dus wel echt opnemen met even bollen. Anders is de prijs niet voor jou. Dus zet met z'n allen, zit je als grap, zodat je zeker juist opneemt. Na George Michael, Careless Whisper.

0: Jolien stuurt in de app van Nostalgie. Oh my god, hoe kan het dat zoveel mensen niet opnemen? Oh, maar zeg, spannend. Het is het einde van de werkweek, hè. Onze hersenen werken allemaal niet zo goed meer. Ik snap het. Maar enkel als je de telefoon opneemt met effe bollen, is de buit echt binnen. We proberen het opnieuw.
1: Effe bollen.
0: Maar ja, proficiat. Oh.
1: Hey.
0: Pak van mijn hart. Goedemorgen. Cool. Met wie?
1: Goedemorgen, met Nathalie.
0: Nathalie, jij wint 100 euro bij Bol. Wat heb jij dringend nodig?
1: Ik heb dringend een nieuwe koffer nodig.
0: Een flosser?
1: Ja, een koffer, ja.
0: Ah, koffer. Ik had een flosser verstaan voor tussen de tanden. Een koffer.
1: Nee, een koffer.
0: Jij gaat op reis, neem ik dan aan, naar waar?
1: Wij gaan citytrippen. Naar Londen.
0: Londen.
1: Volgende week.
0: Oké, en wie is we?
1: Ik en mijn partner.
0: Oh, wat leuk. Heb je al zo iets helemaal uitgestippeld of ben jij meer iemand die het moment zelf kijkt wat je gaat doen?
1: Ja, wij laten het graag op ons afkomen.
0: Ja. Ik ben ook meer zo'n reiziger. Je hebt mensen die zo alles minuut per minuut timen, zelfs waar ze gaan lunchen en avondeten. Maar zo het meer, ja, meer op je af laten komen. En nu met een gloednieuwe koffer dan. Was de vorige kapot misschien?
1: Nee, mijn grote draagzak kan tot altijd om. Dat is niet zo praktisch als je op de metro moet.
0: Herkenbaar voor velen, denk ik. Nu ga je voor een stevige koffer. En dat gaat ook lukken, dankzij Bol. Dus ik zou zeggen, geniet van je tripje naar Londen. Vele groetjes daar.
1: Dankjewel.
0: Bye bye.

0: zwembandjes om te plonzen in het zwembad. Dat is nog zo'n goeie om snel nodig te hebben. Maandagochtend rond 7:15 weer jouw nieuwe kans op een bon bij Bol.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Een bonbon, dat klinkt goed eigenlijk. Tante Tine, die komt jou wakker maken straks na 7:00 met The Best.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.
5: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
6: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs uh-huh. en ik wil echte service.
7: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
6: Echt?
7: Echt waar?
5: Maakrie in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op maakrie.be. Nu solde bij Maakrie.
8: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
9: Dit is het verhaal van Limburg.
10: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
9: Van mijn familie.
11: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
9: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
12: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
13: Tegels.
14: Natuursteen.
13: Parket. In Permo.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is 7:03. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Met opmerkelijke cijfers rond zieke Belgen.
15: Ja, bijna 20.000 mensen leven van de ziekenkast tot aan een pensioen door een eenmalige noodmaatregel tijdens de coronapandemie. Toen besliste de Raad voor Invaliditeit in één keer dat tienduizenden langdurig zieken niet meer konden werken tot aan een pensioen. En dat gebeurde gewoon automatisch. De artsen konden die patiënten ook niet meer opvolgen omdat ze verdronken in het werk door corona. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke nam al maatregelen om die langdurig werklozen en zieken terug aan het werk te krijgen. En zo'n 220.000 dossiers willen laten herbekijken. Het agentschap Natuur en Bos stapt naar de rechter voor de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg woensdagavond. Dat bevestigt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens. Want de eerste vaststellingen bewijzen, of die eerste vaststelling bewijzen, dat de branden mogelijk zijn aangestoken. En het parket onderzoekt de zaak. Intussen geldt nog altijd code oranje voor brandgevaar in onze natuurgebieden. Amerikaanse president Trump heeft opnieuw herhaald dat de verkiezingen in 2020, die hij verloor van Joe Biden, gemanipuleerd zijn. Dit keer beschuldigt hij China. Trump zei in een televisietoespraak dat China illegaal de gegevens van 220 miljoen Amerikanen verzamelde. Hij kan dat bewijzen ook aan de hand van nieuwe documenten. Maar in 2021 concludeerde de Amerikaanse inlichtingendiensten dat andere landen die uitslag van de presidentsverkiezingen helemaal niet hadden beïnvloed. En dan nog voetbal. Eerste klasser KV Mechelen versterkt zich met ex-gouden schoen Dennis Praat. De middenvelder van 32 tekende een contract voor 2 seizoenen. Dennis Praat komt over van Antwerpen, waar zijn contract afliep. Hij speelde ook 182 matchen voor Anderlecht, waar hij 4 landstitels won en ook de gouden schoen. Dennis Praat voetbalde ook 3 seizoenen bij Sampdoria in Italië en 3 bij Leicester City in Engeland, waar hij kampioen speelde en ook de beker won.
1: Nostalgie weer.
15: Bewolkt maar droog, ook een streepje zon links en rechts bij maximaal tussen 20 en 28 graden. Morgen en overmorgen afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij 18 tot 24 graden. En maandag en dinsdag wisselen tot zwaar bewolkt en rond 22 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
16: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
1: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
17: Met Kim.
0: Die bewolking doet deugd vanmorgen eindelijk ietsje minder warm buiten, maar des te warmer en gezellig hier in de ochtendclub. Dr. Elben komt eraan na Tina Turner. Goedemorgen.

0: Goedemorgenochtend, vrienden. Gisteren kon je voor het eerst een gloednieuw programma horen op Nostalgie.
1: De 10 van Nostalgie.
0: De 10 van Nostalgie. 10 songs door jou gekozen in één zomersthema. Bedankt voor je vele en originele suggesties ook gisteren. Want zonder jou is er geen programma, is er geen muziek. Jij bent volledig de baas. Gisteren was het eerste thema roadtrips. Muziek voor onderweg als je op reis bent met de mobile home of met je auto aan het rondtrippen bent. En jij stemde Summer of 69 op 1. Jouw ultieme favoriete song dus om mee te brullen onderweg. Straks beginnen we opnieuw aan om 9 uur. Een nieuw thema, volledig mee in de WK-gekte. Want dit weekend is er echt wel op of onder voor Argentinië en Spanje. Zondag spelen ze de finale in het WK-voetbal. Misschien ga je wel supporteren. En morgen spelen Frankrijk en Engeland al voor die derde plaats. We gaan dus op zoek naar de 10 beste voetbal-anthems. Songs die ambiance brengen in het stadion. Typisch zo de muziek die je tijdens de hydration breaks, die mottige pauzes van dit WK, die dan gespeeld worden om supporters aan te moedigen. Er zijn zoveel mogelijkheden, maar jij beslist. Dus als jij nu al een goed idee hebt om straks te draaien in de 10 van Nostalgie, laat het dan weten via de Nostalgie-app. En dan hoor je vanaf 9 uur het resultaat. Nieuw plezant programma, de 10 van Nostalgie.

0: Never Walk Alone komt hier al binnen. Shakira, tuurlijk. We Are The Champions. Uitstekende ideeën al voor die 10 van Nostalgie. Straks vanaf 9 uur hoor je het resultaat. Het viel me vanmorgen al op dat er weer veel buitenlandse nummerplaten onderweg rijden. Die vakantie is volop bezig. We zijn 16 juli, 17 juli zelfs al. Hallo. En straks begint ook het bouwverlof in West-Vlaanderen. Dus het is extra druk op Brussels Airport. Ergens in die mierenhoop loopt ons Ellen Petrie weer op zoek naar een verhaal. Je hoort ze zometeen na Adele.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.

0: een frissere ochtend dan we gewoon zijn de voorbije weken. Zullen we straks nog eens proberen de temperatuur ietsje de hoogte in te sturen met Elvis Crespo, Suavemente.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Eerst even naar Brussels Airport. Het draait daar op volle toeren deze zomer. In het komende kwartier alleen al vertrekken 9 vluchten richting ergens in de wereld. En die anticipatie zo net voor je op reis gaat, dat is toch een van de beste gevoelens die er bestaan op aarde. Ellen Petrie die vangt reizigers net voor ze de lucht ingaan. En het is daar al druk vanmorgen, hè?
2: Ja, ik zie hier ook al heel wat mensen staan draaien. Ik ga eens kijken of ik die kan helpen. Dag meneer.
3: Hallo.
2: Hallo. Jij bent hier... Oh, een toffe jongen zeg. Hallo, wie ben jij?
4: Ik ben Bos. Daar is mijn broer. En daar is mijn papa en daar is mijn mama.
2: Zeg, ben jij de reisleider?
4: Nee.
2: Maar naar waar gaat?
4: Bangkok.
3: Ja, een paar weken naar Thailand.
2: We gaan een paar weken echt, ja.
3: Ja, we gaan dat eens verkennen.
2: Ben jij er klaar voor, Bos?
4: Yep.
2: Kun jij je daar iets bij voorstellen?
4: Ik kan zo... een soort tempels voorstellen. Omdat ik heb een paar boeken gezien over Thailand. En daarin waren er ook zo tempels en zo. Mm-hmm.
2: Dus educatief zijn jullie er wel mee bezig om die een beetje informatie te geven van we gaan naar Thailand, dit en dat gaan we zien, dit is de cultuur?
3: Ja, ja. We reizen om te leren. Hè. Dus het begint al in het treinstation waar we proberen de kinderen uit te leggen hoe vind ik de juiste trein, het juiste spoor, waar moet ik zijn. En ook in de luchthaven proberen we ze te leren. Ja, waar moet ik inchecken, hoe moet ik gaan, wat mag er niet. Ja, dan zien ze waarom dat belangrijk is om te leren lezen, schrijven en rekenen.
2: Okay.
3: Dat is voor zo'n dingen om de weg te vinden in het leven. Hè. Dus ja... vinden dat wel belangrijk.
2: Doe je dat omdat je dat zelf misschien gemist hebt van thuis uit? Of ben je net zo opgevoed?
3: Ah ja, nee. Ik ben pas heel laat beginnen reizen. We zijn met 8 kinderen thuis. Dus ja, we deden geen vliegtuigreizen. Hè. Dat was een beetje te duur. Hè. Ja. Dus
2: het is eigenlijk ook samen met de kinderen ontdekken.
3: Ja, ja. Ontdekken en leren. En ja, heel de wereld afreizen op den duur, hè.
2: Is dat iets dat je als papa hebt van ik wil met mijn kinderen de hele wereld afreizen?
3: Ja, we proberen alle landen te doen.
2: En is dat dan in je hoofd een reis totdat ze 18 zijn? Of maakt dat niet uit? Dat kan nog veel, veel langer meegaan.
3: Hopelijk hebben ze nog zin om met ons mee te reizen totdat we oud zijn.
2: Ik denk het wel. Ik zou graag met jullie willen meereizen in ieder geval. Bos, naar waar moeten jullie nu?
4: We moeten door de security. En dan zijn we denk ik in het vliegtuig.
2: Ja, rechtdoor.
4: Yep.
2: Heel goed, doe jij goed. Voilà, follow the leader.
1: Ellen Petrie, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
5: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
6: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
5: Een souvenir van je congé

0: Arriba!
1: Ja!
0: Suavemente. Hola, er zit er eentje op zijn stier. Stefan stuurt hier. Hey, dat hoor je niet vaak op de radio. Merci, Kim, maar dat is heel graag gedaan. Suavemente. Goedemorgen, Bart, op rodeostier blijkbaar.
2: Ja, maar daarmee ga ik niet naar zee, hoor. Als je dit weekend dat toch wil doen, moet je snel zijn. Want de hotels raken daar stilaan volzet, zegt de Westtoer. Het is een traditie dat we met onze nationale feestdag volgende week dinsdag massaal naar de kust trekken om te genieten van een lekker lang verlengd weekend. En het weer zit ook goed. Niet te warm, niet te koud. Wat zon en geen regen. Werkzekerheid wordt almaar belangrijker als mensen van job veranderen. Het loon is dat minder, bewijst een onderzoek van Randstad bij ruim 10.000 werknemers. Het verschilt wel van generatie tot generatie en volgens de sector. Hoe ouder, hoe belangrijker werkzekerheid wordt. En amper de helft van de IT'ers vindt dat ook zo belangrijk. En ik kan je helpen met de lotto te winnen. Is dat een mooi deal? Ja. Het is te zeggen, ik kan je twee nummers geven die zeker uit de trommel rollen. En dat zijn 25 en 26. Want die vielen er nu al 5 lottotrekkingen op rij uit. En dan komt de vraag natuurlijk, wordt er gemanipuleerd of is dat louter toeval? Bij de Nationale Loterij lag ze dat een beetje weg, want ze controleren die lottoballen echt wel minutieus.

0: Dat is 18 op 1000, heb ik gelezen.
1: Oier, onze wiskundige. Het belangrijkste is, we gaan die invullen, want vorige week woensdag heeft er iemand 10 miljoen gewonnen. Wat zou jij dan doen?
2: Een feestje bouwen en je geld opdoen.
1: Ook een feestje bouwen? Of?
0: Nee, het klinkt misschien wat decadent, maar ik zou mij graag een Rolex kopen. Ik ben er gek van.
1: Een Rolex? Als je 10 miljoen hebt, is dat het eerste wat je doet?
0: Ja, ik weet niet waarom, maar het is een fobie voor mij.
1: Ik koop een huis op IJsland. Dat ik daar op vakantie kan gaan. Het mooiste land ter wereld. Ja, sowieso. Ja. En zou jij blijven werken? Als je 10 miljoen wilt?
0: Absoluut, absoluut. Zou mij anders dood vervelen, denk ik.
1: Ik zou blijven werken.
0: Nou, voilà.
1: Omdat ik jou niet kan missen.
3: Oh. Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
4: Het grote nostalgie reisbureau.

0: Elke keer ik dat hoor, denk ik, maar wat een nummer is dat toch? Een van de beste van MJ, zegt dat ik het gezegd heb. Man in the Mirror. Eventjes spannend maken, want het is vrijdagochtend. Ik weet dat jouw hoofd al op vakantie zit of in dat verlengd weekend, als jij de feestdag, een verlengd weekend neemt daarvoor. Maar ik wil je toch eventjes met de voeten op de grond weer zetten. Er is iets wat jij echt, echt, echt dit weekend niet mag vergeten. Als je het vergeet, meer nog, kom je in de problemen. En dat willen wij niet. Absoluut niet. Nostalgie to the rescue. Het is echt heel belangrijk dat jij blijft luisteren.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eele, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De treintipper met Christophe elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Luister en je bent op vakantie.
4: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
5: En hier uw linkeroor.
4: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
5: Wat blief?
4: Zie je het wel.
5: Oh, amai, dat is ampetant.
4: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
5: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
4: Wat?
5: Aan halve prijs.
4: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
5: Wat blief?
4: Bij Hans.
5: Ja, ja, het kan anders.
6: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
8: Nieuw bij National Geographic.
9: This is a story about Pompeii that you have never seen before. Hello, my name is Tom Hiddleston and I'm here to introduce you to my new series for National Geographic.
8: Pompeii, Out of Time with Tom Hiddleston.
9: I'll never think about Pompeii in the same way ever again.
8: 26 juli, 7 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
10: De soundtrack van je werkdag.
11: Dat is nostalgie.
10: Nostalgie.
11: Nostalgie. Nostalgie.
10: We
11: are music.
10: Het grote Nostalgie Reisbureau.

0: de allerbeste muziek om jouw ochtendhumeur weg te dansen. Let's go dancing, Cool and the Gang.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Het is 7:15 en hier is net een clubje prachtige luisteraars gearriveerd. Eva en Kim plaatsen zich voor de finale en spelen na 8 uur tegen elkaar voor een reis naar Rome. En ze hebben hun supportersteam mee. De man en de vrouw zijn erbij en ook Sisse, de schattige kleuter van 3. Dus straks zeker mee supporteren. Maar eerst even kijken in jouw agenda. Het is vrijdag, het is 17 juli. Wat mogen wij niet vergeten? Weet je het al? Want jouw hoofd zit waarschijnlijk in volle vakantiemodus. Maar dit weekend is de deadline voor het vervelendste taakje tijdens de zomer. Jouw belastingen. Oh, belastingen. Als een onmogelijke expeditie begin je er vol moed aan. Maar je kijkt naar al die codes en die lettertjes en dat begint te dansen voor je ogen. En je denkt, ik doe het later wel. Maar later wordt nog later en voor je het weet is de deadline voorbij. Het is nu zondag, deadline om in te dienen, online. Ik wil niet dat jij een boete krijgt. Echt niet. Dus daarom heb ik voor jou een geheugensteuntje gemaakt. Met de hulp van mijn goede vriend AI. Dit is voor jou het herinneringsbelastingslied.
2: Het is

0: dan een keer een goede regenbui die zo op jou neervalt, waar je kletsnat van wordt. Dat zou toch deugd doen na al die warme weken? Make it happen, Jermaine Jackson. Sowieso. Hopelijk heb jij een chille vrijdag, maar de spanning die stijgt hier in en rond de studio vooral. Want Eva en Kim komen hier live strijden voor een reis naar Rome, zo meteen na 8 uur. Eva wil met haar vrouw heel gaan. Kim neemt haar zoontje Sisse mee, die zo graag op vakantie wil.
1: Ik wil op vakantie!
0: Zoals je kan horen, ik gun het hen allebei zo hard. Straks gaan ze strijden.
2: Straks bij Nostalgie.
0: En je staat ook op met de allerbeste hits. I Wanna Be The Only One, al meteen na het nieuws van 8 uur.
3: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
3: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
4: 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% voor B-plus-leden.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be. Deze week kom je bij Spar voor...
3: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
4: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
6: Richie, citroen met framboos.
7: Richie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissend.
9: Richie.
10: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
11: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
10: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
12: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
10: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
13: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
10: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
0: Goedemorgen, het is 7:58, het nieuws met Bart van Langenhoven. Met opmerkelijke cijfers rond zieke Belgen.
14: Ja, bijna 20.000 van hen leven van de ziekenkas tot aan hun pensioen door een eenmalige noodmaatregel tijdens de coronapandemie. Toen besliste de Raad voor Invaliditeit in één keer dat 10.000 langdurig zieken niet meer konden werken tot aan hun pensioen. Dat gebeurde zomaar automatisch. De artsen konden ook die patiënten niet meer opvolgen omdat ze verdronken in het werk door corona. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke nam al maatregelen om die langdurig zieken terug aan het werk te krijgen. En nu wil hij die 20.000 mensen toch opnieuw naar de dokter sturen om te zien of het wel klopt dat ze ziek thuis zitten. Als je dit weekend nog naar zee wil, dan moet je snel zijn, want de hotels raken daar stilaan volzet, zegt Westoer. Het is een traditie dat we met onze nationale feestdag volgende week dinsdag massaal naar de kust trekken om te genieten van een lekker lang verlengd weekend. Het weer zit ook goed, niet te warm, niet te koud, wat zon en ook een beetje... Nee, geen regen. Werkzekerheid wordt al maar belangrijker als mensen van job veranderen. Het loon is dat minder geworden, bewijst een onderzoek van Randstad bij ruim 10.000 mensen. Het verschilt wel van generatie tot generatie en volgens de sector. Hoe ouder, hoe belangrijker werkzekerheid wordt. En amper de helft van de IT'ers die vindt dat ook. En de Amerikaanse president Trump heeft opnieuw herhaald dat de verkiezingen in 2020, die hij verloor van Joe Biden, gemanipuleerd zijn. Dit keer beschuldigt hij China. Trump zei in een televisietoespraak dat de Chinezen illegaal de gegevens van 220 miljoen Amerikanen verzamelden. Ik kan dat bewijzen ook, zegt Trump, aan de hand van nieuwe documenten. Maar in 2021 concludeerde de Amerikaanse inlichtingendienst al dat andere landen de uitslag van die presidentsverkiezingen helemaal niet hadden beïnvloed.
0: Dat van die regen was een Freudiaanse verspreking, zeker?
14: Ja.
0: Jij wil regen?
14: No, absoluut niet.
0: Oh, ik wel.
14: 30 graden.
2: Nostalgie weer.
14: Het zal wat anders zijn als ik het weerbericht zie. Het is bewolkt, maar droog. Soms een streepje zon. Maxima tussen 20 en 28 graden vandaag. Vanaf morgen en overmorgen wordt het frisser. Dan afwisselend wolkenveld en opklaringen. 18 tot 24 graden. Maandag en dinsdag wisselend tot zwaar bewolkt naar rond 22 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Zo is de goede bui dat de plantjes ook wat water krijgen.
14: Nee, Kim, doe verder. Kom.
0: Oh, kom alleen.
2: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
15: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
2: Luister en je bent op vakantie.
8: Nostalgie.
2: Het grote Nostalgie-reisbureau.
8: Met Kim.
0: Een van onze ochtendvrienden wint straks een reis naar Rome. Wordt het Eva uit Oost-Vlaanderen of Kim uit Antwerpen? Spannende strijd. Je kan mee supporteren zometeen.

0: 7 over 8. Friction voel ik hier nog niet in de studio. Voorlopig alleen maar liefde.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.
0: Een hele goede morgen. Fijn dat je lid bent van de gezelligste club van Nostalgie. We hebben hier twee leden met hun hele gezin erbij live in de studio. Goedemorgen, dag Eva en dag Kim.
2: Goedemorgen.
3: Hallo.
0: Jullie strijden straks tegen elkaar voor een reis naar Rome dankzij Borotalco. Het is gewoon fijn om jullie eens te leren kennen. Eva, jij komt uit Nederzwalm. Schone plek toch, hè, in de Vlaamse Ardennen?
2: Ja, dat is een kleine 10 minuutjes van Oudenaarde. Ja, ik kom daar heel veel mensen om te wandelen, fietsen.
0: Of met de motorrijden, dat doe ik ook vaak daar.
2: Kijk, voilà. Ja.
0: En als vrienden jou zouden moeten omschrijven, wat zeggen ze dan over jou?
2: Blijkbaar pessimist. Nee.
0: Ja, je vrouw zei dat hier net, voor de micro's open waren. Soms pessimistisch.
2: Ja, lief, behulpzaam. Ja, als ik iets kan doen voor andere mensen, ga ik dat wel doen.
0: Dat zijn keimooie eigenschappen, Eva.
2: Dank je wel.
0: Hou die vooral. En jij wil op een romantische trip met je vrouw, als je zou willen. Met Sophie, die hier ook aanwezig is. En je speelt tegen Kim uit Lint.
4: Goedemorgen.
3: Hallo.
0: Jouw zoontje Sisse en je man zijn er ook bij. Ja, gisteren zei je, ik heb willen vakantie, Sisse. Dat ziet er een kapoen uit, hè? Is zo?
4: Ja. 50% van een dag.
0: Hij is hier ook al door de studio aan het rennen en schade mogelijk aan het maken, maar des te beter. Wat doe jij in het leven, Kim?
4: Ik ben leerkracht zedeleer. Dus ik heb een heel dankbare job om kinderen van bij mij het eerste tot zesde leerjaar kritisch te mogen doen nadenken. En ja, heel mooie discussies te voeren met elkaar, gesprekken leren maken.
0: Ja, ja. En nu verlof, ideaal. Dan kon je tot hier geraken.
4: Ja. Hè?
0: En in dat verlof wil jij wel eens naar Rome met de Sisse. En de man mag mee in een hele grote koffer, besef ik nu wel, want het is een hele grote man.
4: Ja.
0: Maar het moet lukken. We gaan straks spelen. Ik kan jullie al verklappen dat kennis van nostalgiehits wel eens handig kan zijn voor het finale spel. Maar nu mag de stress nog wel zakken. Nostalgie.
5: Luister en je bent op vakantie.
6: Yo man,
7: yo,
6: open up man.
7: Yo, what do you want man?
6: My girl just caught me.
7: You made her catch you?
6: I don't know how I let this happen.
7: But who?
6: The girl next door, you know? I don't know what to do.
7: Said it wasn't you.

0: was me.
1: Als jij meekijkt via televisie of in de app van Nostalgie, kan je zien dat het bakje vol is. Eva en Kim spelen straks het finale spel voor een reis naar Rome. Eva, hoe zit het met de zenuwen?
2: Ça va.
1: Dat ziet eruit als een leugen.
2: Ja, heel erg.
1: Maar jij bent ook zenuwachtig, Kim.
3: Ja, ja, even hard gelogen.
1: En jullie even supporters zenuwen. Luisteren mee. Gogo Kim en Sisse, Tante Meti en ome Rocky duimen mee. Die zijn aan het meekijken. Ik heb nog goed nieuws voor jullie dames. Want er zijn geen verliezers vandaag. Wie er straks ook wint, de verliezer krijgt een troostprijs. Hou u vast. Een voucher bij Brussels Airlines van €300.
2: Wauw.
1: Ja, ik zie jouw vrouw ook zo kijken. Eva, wat? Dus ja, daarmee kan je ook eventueel al een stukje naar Rome, hè?
2: Ja, dat is wel heel mooi, hè?
1: Zijn de zenuwen nu wat minder?
2: Ja.
1: Maar we gaan wel nog altijd spelen voor de winnaar, voor de winst, hè? Kom aan, hè? Zometeen, eerst Elton John en Kiki die.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur. Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
6: Honda, the power of dreams.
7: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
8: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
9: Lenen bij Leeman.
10: Zeg Harry, wat zit jij nou op haar horloge te zien?
11: Ja, wacht nou even, Suzy.
10: Oeh, wacht even.
11: Nog een minuutje.
10: En wat is er dan?
11: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
10: Moe Harry toch.
12: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
13: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
12: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
14: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
15: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond?
14: Nee, dat is al die van de buren geweest zijn, hè?
15: Die van de buren?
14: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
15: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
14: Nee, één adres.
8: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
16: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister

0: We hebben één missie deze zomer bij Nostalgie. Iedereen op vakantie sturen.
1: Het grote Nostalgie reisbureau.
0: Met elke week een nieuwe grote reis in de ochtend. Eva uit Nederzwalm of Kim uit Lint. Eén van jullie twee gaat dankzij Borotalco naar Rome. De stad die geschiedenis ademt met het Colosseum, de Trevi-fontein enzovoort. Hoeveel op de schaal van stress, 1 op 10, hebben jullie, ladies?
2: 72.
0: 72. Oké, dan gaan we er gewoon keihard in vliegen. Eén van jullie twee wint. We hebben hier al de ideale playlist voor tijdens je citytrip. Een mashup met de allerbeste hits van Nostalgie. Na de mashup mogen jullie elke beurt een artiest opsommen die je gehoord hebt. Zolang je juist antwoordt, blijven we doorgaan. Als iemand fout of dubbel antwoordt, lig je eruit en wint de andere persoon dus de reis. Is dat duidelijk?
3: Ja. Ja.
0: Balpen in de aanslag, want jullie mogen wel noteren. We zoeken de naam van de artiesten of bands. Heel veel succes. Dit is jullie Nostalgie Mashup.

0: word er zelf ook heel zenuwachtig van. Nog snel noteren wat je gehoord hebt en dan pennen neer. Eva, jij mag beginnen, want jij plaatste je als eerste voor de finale. Wie heb je gehoord?
1: Right Said Fred.
0: Die zat erin. Correct. We gaan naar Kim.
2: Madonna.
0: Madonna met Holiday. Klopt. Eva?
1: Wacht, hè. Enya.
0: Enya met Oroniko Flow. Amai, de zenuwen. Hebben gehoord. Kim?
2: Umberto Tozzi.
0: Hebben wij Umberto Tozzi gehoord? Er zat een Italiaanse song in. Maar die was van Ricci e Poveri. Dat wil zeggen, Eva, dat de buit binnen is.
1: Maar echt? What the fuck?
0: Je vrouw, Sophie, staat daar. Ja, kom maar binnen, Sophie. Kom maar binnen, Eva. Het is in orde. Ja, een dikke knuffel van het vrouwtje.
1: Oh. Je wilde het komen.
0: Oh, en de man is daar ook al om Kim te troosten. Amai, maar wat een studio voor liefde is dat hier eigenlijk. Ik heb ook zin in de knuffel nu. Eva, oké, eerste reactie.
1: Ongeloof, want ik had er maar twee niet meer over dat ik wist. Dus...
3: Ik heb er nog andere acht.
0: Oh, wat zeg je? Kim, je had er nog, hè, Marie?
1: Die Richie Poveri wist ik ook wel.
2: Nee, geen ene. Ik kan ze wel allemaal meezingen.
0: Ja. Ja, dat is wat dus dat je iets met een mens doet.
2: Proficiat.
0: Maar kijk, Kim, ja, jij gaat naar huis met een voucher van €300.
2: Ja,
0: Process Airlines.
2: Leuk.
0: Dus je kan de sissen sowieso meenemen op een reisje.
2: Ja,
0: Eva en Sophie, die zijn hier nog aan het smoetsen. Oh, ja. Schoon te zien. Dikke proficiat.
2: Dankjewel.
4: Het grote nostalgie reisbureau.

0: Niet gemakkelijk, massa's respect. Wat zat er nog zoal in? Gypsy Kings, London Beat, Chic, Sister Sledge, The Four Tops. Zat ook allemaal in onze nostalgie mashup. En die Richie Epoveri, Eva, die wist je zelfs nog, die had je nog opgeschreven.
1: Ja, vanmorgen had Sofie nog gezegd, zoek dat liedje op, want dat gaat ertussen zitten. Ik dacht, dat kan niet, dat is Italiaans.
0: Ah ja, maar voor een reis naar Rome. Wel goed nagedacht van die vrouw, Sofie. Zeg, je hebt een slim vrouwje te pakken. En het is prachtig dat jullie met z'n tweeën kunnen gaan. Ja. Want wat hebben jullie te vieren?
1: Onze huwelijksverjaardag. 2 jaar getrouwd.
0: Oh.
1: 31 augustus.
0: Kijk, dan wordt daar een schoolreisje naar Rome. Stuur ons een foto, kan alsjeblieft.
1: Ja, gaan we zeker doen.
0: En geniet er keihard van.
1: Dankjewel.
0: Intussen iets over 8:30. Goedemorgen, Bart.
2: Goedemorgen. Het beloven spannende ministerraden te worden deze voormiddag. Zowel federaal als Vlaams moeten belangrijke beslissingen worden genomen. Federaal minister van Financiën Jan Bon wil het pensioensparen hervormen. Zo wil hij de kosten voor de mensen verminderen en het rendement verhogen. En de Vlaamse regering die bespreekt het dossier van de regionale luchthavens. Hoeveel minder subsidies die krijgen. In Italië viel de politie gisteravond binnen bij 11 modehuizen en luxemerken. Zoals Chanel en Bulgari. Het Italiaanse gerecht verdenkt ze ervan te werken met onderaannemers die hun Chinese arbeiders uitbuiten. En volgens de wet in Italië zijn bedrijven verantwoordelijk voor de werking van hun toeleveranciers. En dan nog voetbal met opmerkelijk transfernieuws. Want Club Brugge en Arsenal die zouden een akkoord hebben over Christos Tsolis. De Brugse speler kan voor 40 miljoen euro naar de Engelse topclub. Tsolis scoorde voor Club Brugge 43 doelpunten en gaf 45 assists in 108 wedstrijden. Verbluffende cijfers. Bewolkt, maar droog met soms wat zon bij maxima tussen 20 en 28 graden. Morgen en overmorgen afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij 18 tot 24 graden.
3: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
4: Het grote nostalgie reisbureau.
5: Met Kim.

0: Eva gaat romantisch met haar vrouw Sophie hun jubileum vieren in Rome. Hoe schoon is dat? Maar wij zijn er nog niet uitgedeeld in ons reisbureau. Volgende week in de ochtend bij Tony. Een nieuwe grote reis die je kan winnen. Hou je vast als jij die 30 graden van de voorbije weken ook zo beu bent. Wil je misschien wel graag ons winters treinfestijn winnen? Het is een reis waarbij je met de trein reist door de mooiste, schattige stadjes in Zwitserland onder andere. Langs de natuur ook, langs een glacier, langs de Zwitserse mooiste canyon. Helemaal in winterse sfeer. Ik vind dat op zich al leuk om daar nu al van te dromen in deze warme temperaturen. En volgende week kan dat dus van jou worden.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Het Grote Nostalgie Reisbureau.

0: Eens je het gehoord hebt, blijf je voor eeuwig theezakje horen. Santé voor je thee of je koffie vanmorgen. Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved. Het is 9:15. Over een kwartier beginnen we weer aan dit gloednieuwe programma.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Een superplezant nieuwe programma op Nostalgie deze zomer tussen 9 en 10 uur 's morgens. De 10 van Nostalgie. 10 songs door jou gekozen in één zomersthema. Jij kiest dus volledig de playlist. Gisteren was de allereerste in het thema roadtrips. Maar vandaag gaan we gaan supporteren voor Argentinië of voor Spanje. Want de WK-gekte is compleet. Dit weekend is de grote finale. Zondagavond ga je misschien wel op groot scherm gaan brullen. En morgen is er al Frankrijk tegen Engeland voor die derde plaats. We zoeken dus zometeen de 10 beste voetbal-anthems. Songs die ambiance brengen in het stadion, waar iedereen helemaal wild van wordt. Songs die speciaal gemaakt zijn voor WK's, want dat heb je ook altijd, elke editie. Dit jaar met Shakira en haar Die Die. Alles kan, zolang er maar goed veel pit in zit, want dat zijn voetbal-anthems vol spice en pit. Als je een goed idee hebt, laat het weten via de Nostalgie-app, want jij kiest volledig hoe de radio klinkt na 9 uur in de 10 van Nostalgie. Voetbal-anthems, daar zijn we naar op zoek.

0: Jij kiest de 10 beste voetbalanthems straks in de 10 van Nostalgie. Op 10 staat een idee van onder andere Rosa en Quinten.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Het is geen officieel WK-lied, maar zo'n song die echt op hebt als geen ander. Zeker als je bij het winnende team bent. Khaled uit Algerije straks met C'est la vie.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
6: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
7: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
0: Nostalgie. 2 voor 9, goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Het beloven spannende ministerraden te worden deze voormiddag.
8: Je mag gerust zijn. Zowel federaal als Vlaams moeten belangrijke beslissingen worden genomen. Federaal minister van Financiën Jan Bon die wil het pensioensparen hervormen. Zo wil hij de kosten voor de mensen verminderen en een rendement verhogen. Maar ook de concurrentie tussen de banken wil hij laten spelen. De Vlaamse regering dan, die bespreekt het dossier van de regionale luchthavens. Hoeveel minder subsidies die moeten krijgen. Want zowel Deurne als Oostende maken toch wel wat winst. In Italië viel de politie gisteravond binnen bij 11 modehuizen en luxemerken zoals Chanel en Bulgari. Het Italiaanse gerecht verdenkt ze ervan te werken met onderaannemers die hun Chinese arbeiders uitbuiten. En volgens de wet in Italië zijn bedrijven verantwoordelijk voor de werking van hun toeleveranciers. Dan nog voetbal met opmerkelijk transfernieuws, want Club Brugge en Arsenal die zouden een akkoord hebben over Christos Tsolis. Brugse speler kan voor 40 miljoen euro naar de Engelse topclub. Tsolis scoorde voor Club Brugge 43 doelpunten en gaf 45 assists in 108 wedstrijden. Verbluffende cijfers zijn dat.
1: Nostalgie weer.
8: Bewolkt maar droog met soms een streepje zon bij maxima tot 28 graden. Morgen en overmorgen afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij 18 tot 24 graden. Maandag en dinsdag wisselend tot zwaar bewolkt en rond 22 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
9: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietips. Trips.
1: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. De 10 van Nostalgie.
10: Met Kim.
0: 10 songs die jou oppompen voor de finale van het WK voetbal dit weekend. Ideeën zijn welkom in de Nostalgie-app. Op 10 staat Khaled met C'est la vie. Goedemorgen. We are music.
1: Yeah. Nummer 10.

0: Oh, ik heb hier op het jeugdhuis moshpits gedaan vroeger. Het is ook een favorietje in de voetbalstadions. Chamba Bomba en Tap Tamping.
1: De team van Nostalgie.
0: Nieuw op Nostalgie, de hele zomer lang tussen 9 en 10 uur 's morgens. Jij bent de baas over de muziek. We zoeken vandaag de 10 beste voetbalanthems. Leila van de Vijveren stuurt in de app deze suggestie. Samson en Gert. Ja, ze zingen over voetballen, dus ik snap het helemaal. Maar meer luisteraars dachten vanmorgen aan een Queen, We Are The Champions. Onder andere Frederike en Peter. Een song die uitkwam in de 70s, maar de FIFA gebruikte het tijdens het WK-voetbal in 1994 als overwinningslied. En ja, het is gewoon voor alle sporters het overwinningslied, lijkt mij. Ra, ra, ra, wie zou het zondag luid mogen meezingen na die finale? Wordt het Spanje of Argentinië? We zullen het samen ontdekken zondagavond. Op 8, We Are The Champions.

0: Nelly Furtado schreef deze song speciaal voor het EK-voetbal in 2004 in Portugal toen. Forza.
1: De team van Nostalgie.
0: Voetbal, dat is emotie. En zeker als je aan het supporteren bent. Ja, je kan niet stilzitten, je zit mee te brullen, soms te vloeken als het niet gaat zoals je het wil. En muziek helpt daarbij bij supporteren. Zondag, de grote finale van het WK voetbal. Misschien ga jij wel kijken op grootscherm, ook al liggen onze Rode Duivels eruit. Ik root voor Spanje. Dan kunnen we zeggen nadien dat we verloren tegen de grote winnaar van het WK voetbal. Dat is toch al een beter scenario dan hoe het nu is, hè? We gaan op zoek naar de 10 beste voetbalanthems. Jouw favoriete supportersliedjes. Dus. Laat maar komen via de app van Nostalgie. Tot 10 uur gaan we door. En straks op 6 staat een song die je zeker zal horen tijdens een of andere hydration break nog in de finale. Met doedelzakken, trompetten, accordeons, slagwerk. En sinds 1998 daardoor een onofficieel anthem van het WK-voetbal toen in Frankrijk. Ik heb het over Carnaval de Paris. Zometeen.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
3: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Oh, Keana, deze zomer. Wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
4: Zeg eens, meisje. Jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
3: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
4: En meneer Barbara ook mee.
3: Oh ja.
4: Of weet je wat? Vergeet Barbara.
5: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
6: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
7: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
8: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
9: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
8: Echt?
9: Echt waar?
7: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solden bij Maakrie.
10: Het grote Nostalgie Reisbureau.
1: Nostalgie. Nummer 6.

0: knalt liever tijdens van die hydration breaks dit WK. En dan heel dat stadion. Living on a Prayer mee, broer.
1: Het team van Nostalgie.
0: De grootste roeper van ons allemaal, van Nostalgie, die is hier ook duidelijk. Shout-out.
2: Ja, maar dat is een meebrul top 10, zeg, deze 10 van Nostalgie.
0: Maar hoe diep kwam dat, jongens?
2: Ja, dat is mijn ochtendbrul. De leeuw in mij wordt wakker.
0: Dat is ook goed, Charlotte stuurt. Goedemorgen, Kim. We kunnen de radio niet luid zetten, want we hebben een slapende buurvrouw. Dus de muziek horen we, maar niet altijd wat je zegt. Is het een voetbaltop nu?
2: Ding, ding, ding, ding.
0: Ik denk dat jij net die buurvrouw hebt wakker geroepen met jouw tijgers.
2: Ja, maar het is half 10.
0: De 10 songs voor het WK voetbal. De voetbalanthems. Door jou gekozen. Ga jij zondag supporteren voor Spanje-Argentinië?
2: Ja, voor Spanje dan. Hè, want ik zit met een halve Spanjaard thuis. En Maite is langs vaderskant Spaans. Dus ja. En wat jij daarnet zei eigenlijk. Hè, dan kunnen we zeggen dat we verloren zijn tegen de grote winnaar. Dat is ook wel... Dat zalft wel.
0: Ik vind dat ook. Datzelfde, de wonde die er toch nog altijd een beetje is. Want tot nu België, de enige Rode Duivels zijn de enige die een goal tegen Spanje gescoord hebben dit WK. Hè?
2: Is dat zo?
0: Dus,
2: wauw.
0: Dat is wel echt chic wat die mannen gedaan hebben.
2: Eigenlijk
0: het was
2: wel.
0: Gewoon niet genoeg.
2: Nee.
0: Maar heerlijke songs hier. Als jij nog ideeën hebt, stuur ze maar door. De nummer 5 is vaak binnengekomen, onder andere door Lin. Zij sturen dit.
3: Ik zou heel graag Copa de la Vida van Ricky Martin horen in de 10 van Nostalgie. Die song geeft mij een fantastisch zomer- en feestgevoel en doet mij denken aan mijn tienerjaren. Ik ben zelf geen voetbalfan, maar ik kan me zo voorstellen dat dat een stadion vol supporters in beweging krijgt. Please, Nostalgie, draai Copa de la Vida van Ricky Martin.
0: Ja, als ze zo zegt, please, Nostalgie,
2: please.
0: Dan kunnen wij toch niet anders, hè?
2: Oh, met die puppy eyes.
0: En ook hier komt het. Hoppa.
2: We zijn vertrokken, Lin. Come on.
0: Allee, allee, allee.
2: Mag ik terug nog iets roepen? Hey, hey.
0: Die buurvrouw, denk aan de buurvrouw van Charlotte.
2: Als ik wakker moet, zijn iedereen.
0: Jongens, zit daarmee getrouwd.
2: Don't do it.

0: Is dat uw vrijdag of niet? Je voelt het toch zo, een heel stadion of plein in jouw gemeente op groot scherm die Freed from Desire aan het meezingen is. Kenny zingt ook mee, de app.
1: Freed from Desire. Mijn senses purify, freed from desire. Mijn senses purify, freed from desire. La la la la la la la la la la.
0: Maar dat dan met een vol stadion. Oh, de Max.
2: De 10 van Nostalgie. Nostalgie.
0: 10 songs in een bepaald thema. Dat hoor je hier elke ochtend vanaf nu op Nostalgie. Liever in de ochtend tussen 9 en 10. En het thema is duidelijk, denk ik. Voetbal anthems. En dat zijn allemaal songs die je oppeppen richting het weekend ook. We zitten alweer aan nummer 2 van morgen. En dat is een song die alle voetbalsupporters goed kennen. Maar het is toch vooral door Liverpool heel groot geworden. De voetbalclub die het daar speelde, waardoor het een soort van onofficieel clublied werd. Want toen het voor het eerst in het stadion daar werd gespeeld, zong iedereen spontaan mee. Een song die alle generaties kennen. En onder andere Robert wil het graag horen vanmorgen.
3: Hey Kim, er kan er maar één nummer 1 zijn in de voetbalwereld. En dat is You'll Never Walk Alone. Als tienduizenden mensen samen You'll Never Walk Alone zingen, dat is een gevoel dat je nooit of nooit zal vergeten. Een rood-wit hart forever. Dank u.
0: Ook Peter en Petronella sturen het in de Nostalgie-app. Dus straks de nummer 2, Jerry and the Pacemakers.
4: De Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
5: Ah ja, met no-cap courgette, wajo worstjes en slay samurai.
4: Of dingen, hè? Bougie burgers.
5: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
4: Oké.
5: Waarom neem jij nu nog een burger?
4: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: De Vos Lemmes. De soundtrack van je werkdag.
2: Dat is Nostalgie. Nostalgie.
7: We
2: are music. De 10 van Nostalgie.

0: En dit met een vol stadion. Meezingen. Ik krijg eigenlijk zelfs kippenvel van daar gewoon nog maar aan te denken. You'll never walk alone.
1: De 10 van Nostalgie.
0: De nummer 2 van morgen in de 10 van Nostalgie. Het kan er maar eentje de beste zijn. Het vaakst binnengekomen in onze Nostalgie-app ook. Van de beste voetbal-anthems. Je hoort hem. Zo de nummer 1. Goedemorgen, dag Paul uit Borgerhout.
2: Dag, goedemorgen.
0: Jij stuurde weer al topmuziek. Mijn hart gaat naar Spanje, mijn tweede thuis. Ik ben er zeker van dat ze winnen. Ja. Jij gaat dus zondag supporteren voor Spanje en niet voor Argentinië. Waarom?
2: Ik heb zoal mijn hele tijd gezegd gehad en zo een beetje gevolgd gehad. En ik vond Spanje de betere ploeg ook. En mijn hart ligt in Spanje, dus zeker bij Spanje supporteren.
0: Heb je toch ook voor de Rode Duivels gesupporterd, zolang ze erin zaten?
2: Ja, zeker en vast. Ja. Zeker en vast.
0: En een rapportje van jou voor hen? Een rapportje voor hen? Je mag punten geven, jij bent de meester vandaag.
2: Ik moet eerlijk zeggen, ze hebben het goed gedaan, 9 op 10 toch.
0: Oh, voilà.
2: We beginnen een beetje moeilijk begonnen, maar nog een slechte start gehad. Maar ze hebben hun terug goed herpakt. Dus ja. Alle respect voor de Rode Duivels.
0: Ja, en we zijn eruit gegaan.
2: Als je nu tegen Spanje de finale mag spelen en moest winnen, hè, dan ja. Is het een beetje voordeel dat ze toch...
0: Ja, inderdaad.
2: Dat ze hebben toch tegen de topploeg gespeeld. Hè.
0: Dat is ook mijn mening. De Spanje is duidelijk de topper, dus het is echt niet erg dat ze tegen hen eruit lagen. En waarom ligt jouw hart daar in Spanje?
2: Ja, vroeger veel naar Spanje geweest, ja, veel herinneringen aan gehad, goede herinneringen. En daarmee...
0: Goeie land ook gewoon, hè? Met tapas, met sangria.
2: Ja. Veel zon,
0: Veel zon. Okay. Paul, ik ga aan jou de eer laten. We zitten aan de nummer 1 in de 10 van Nostalgie vandaag. Het beste voetbalanthem volgens onze luisteraars. Het vaakst hier binnengekomen in de Nostalgie-app. Take it away, Paul.
2: Ja, het is te zeggen, het is Shakira geworden met Waka Waka.
0: Ze brult al. Wow. Terecht toch, hè, Paul? Zo'n nummer.
2: Zeker. En hopelijk winnen ze. Nee.
0: Ja, en hopelijk winnen ze met Waka Waka.
2: Ja.
0: Veel groetjes aan je Spaanse vrienden.
2: Ja, en ik hoop... En de groetjes daar ook in, zeker aan het team daar.
0: Hey, merci, hè.

0: voetbalanthem volgens jou? De nummer 1 in de team van Nostalgie vandaag. En het was ook de grootste WK-hit ooit, hè? Shakira schreef het voor het WK-voetbal in 2010. In Zuid-Afrika was dat toen. Weet je nog, dat was het jaar van die irritante vuvuzela's. Iedereen was met zijn vuvuzela aan het toeteren, zodat je niks kon horen meer. Zondag dus goed supporteren voor Spanje. Erik die gaat zelfs in Spanje zelf gaan supporteren, stuurt hij nog. Dus het wordt een groot feestje, dat WK-voetbal, die grote finale. Merci voor de fijne suggesties. Het voorbije uur, maandagochtend, hoor je een nieuwe team van Nostalgie in een nieuw thema dan ook. Dan gaan we op zoek naar de beste filmsoundtracks. In de zomer kan je gezellig naar openluchtcinema gaan kijken. Of als het zo warm is als de voorbije weken, vluchten naar de cinema in de airco's naar films gaan kijken. Dus als jij denkt aan een goede filmsoundtrack, muziek voor een film geschreven, mag je nu al doorsturen in de Nostalgie-app. En dan hoor je maandagochtend vanaf 9 uur de 10 van Nostalgie filmmuziek. Ik wil toch al een kleine suggestie doen. De scène waarbij ik elke keer opnieuw begin te huilen als ik kijk naar Armageddon, die film met Bruce Willis. Aerosmith, I don't want to miss a thing.
1: De team van Nostalgie. Nostalgie.
2: I could stay awake just to hear.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
0: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
4: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Sleepwork. Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
6: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleepworld laat 's nachts je dromen tot leven komen.
7: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleepworld is elke zondag open van 2 tot 6.
8: Sleepworld, uw slaap houdt ons wakker.
9: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
10: De grootste schommel van de wereld.
11: En een avonturenparcours.
9: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
12: Bellewaerde!
9: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
13: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
14: en Brico Planet
13: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
14: 20% korting op alles.
13: En zelfs 25% voor B-plus leden.
14: Want zelfgemaakt
13: is slim bespaard.
14: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
15: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
16: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
15: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
16: en het bed kopen.
17: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
18: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
19: Dit is het verhaal van Limburg.
20: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
19: Van mijn familie.
21: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
19: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
22: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
17: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooidonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.

0: En zo werd het 2:10. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langenoven. Een herdenkingsmoment voor slachtoffers van de dodelijke brand in Brussel.
1: Ja, daar herdenken de metaalvakbonden die dodelijke slachtoffers dus van de brand in het Oxygebouw op het De Broekeireplein. Daar stierven afgelopen dinsdag 6 arbeiders toen ze in een liftkoker vielen. 2 anderen liggen nog altijd in levensgevaar in het ziekenhuis. Met het herdenkingsmoment wilden de bonden ook de families en collega's van de slachtoffers eren. Net als de hulpdiensten die uitzonderlijk werk verrichten tijdens die reddingsoperatie. Als je op vakantie vertrekt dit weekend naar het buitenland, houd dan rekening met de vele files. De mobiliteitsorganisatie VHB waarschuwt voor lange wachttijden op de snelwegen naar het zuiden, vooral zoals Frankrijk, Italië en Zwitserland. De zogenaamde zwarte weekend, waarop zowel mensen vertrekken op vakantie als gezinnen die terugkomen. Ook als je naar Duitsland en Oostenrijk rijdt, hou je daar best rekening mee. En als je langs de bergen moet, pas dan op voor soms hevig onweer daar. En in de Verenigde Staten hangt er een dikke rookwolk boven de stad New York. Die komt van de bosbranden in Canada. En die waaide naar het zuiden. De burgemeester van New York die vraagt de inwoners om hun ramen en deuren dicht te houden, omdat de luchtkwaliteit door de verstikkende rook bijzonder slecht is. Hopelijk klaart het op tegen zondag in New York, want dan spelen Spanje en Argentinië de finale van het wereldkampioenschap voetbal.
2: Nostalgie weer.
1: Het blijft zowat de hele dag droog en bewolkt met soms een streepje zon hier en daar, maximaal tussen 20 en 28 graden. Morgen en overmorgen afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij 18 tot 24 graden. Ook eens kijken naar maandag en dinsdag, dan wordt het wisselend tot zwaar bewolkt en rond 22 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
3: Met Sean.
0: Vrijdag, liefste vrienden. En die weekendvibe zal je voelen door in je radio. En uiteraard gaan we ook weer samen op reis. En straks nog eens gooien met een dartspijltje naar die landkaart hier in de studio. We are music. Zie naar waar we afreizen.

0: De cha-cha, de salsa, de rumba. Maar net zoals bij 2K kan er maar één winnaar zijn volgens Taylor. En dat is La Cumbia.
1: Reis rond de wereld.
0: Ja, bij mij ondertussen terug ons Kimmy, Kim Muilaert.
2: Professionele pijltjesgooier, ja, tot ja,
0: ja,
2: uw dienst.
0: Ja, ja. Ja, en daarnet nog een heel uur iedereen warm gemaakt voor de finale van 2K deze zondag met de team van Nostalgie aan voetbalanthems. Geen gebrek. Maar nu hebben we dus voor de komende uren wel weer een nieuw land nodig, hè. Je zegt het daar al, maak het even spannend. Een nieuwe inspiratiebron voor al onze toekomstige vakantieplannen. Goesting om nog eens een gooike te wagen?
2: Amai, nog niet.
0: Richting onze wereldkaart hier in de studio. Oké, het pijlke ligt daar.
2: Ik ga gewoon mijn ogen toedoen, dan zien we wel waar we komen.
0: Ja, ja.
2: Op de wereld.
0: Oh! Wat is het? Je hebt het toch niet naast? Ah nee, nee, Scandinavië zie ik.
2: Het
0: maar
2: is...
0: Van dichtbij even.
2: Zweden. Prachtig land, wel
0: ja,
2: dat schijnt.
0: Ja, top. Ik ben is in Kopenhagen...
2: Dat is Denemarken. Ja.
0: In Stockholm geweest, wil ik zeggen. Dat viel zeer goed mee. Buiten de prijzen van al het eten en alles. Super duur, maar Zweden, ja, mooi land. Hè.
2: Lekkere kaneelbroodjes, dat weet ik wel.
0: Ah ja.
2: Om thuis ook te maken. Maar ik ben alleen nog maar in Noorwegen geweest. Ik denk qua natuur dat het wel heel gelijkaardig is.
0: Denk het wel, ja.
2: We gaan het moeten vragen aan de luisteraars.
0: Maar ja, laat maar weten. Heb jij tips? Ben je er al geweest in Zweden? Dat mogen woordelijke tips zijn. Dat mogen foto's zijn, video's. De app staat weer wagenwijd open voor al die indrukken. Beste vrienden.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.

0: Frank Stallone, ladies and gentlemen, Far From Over.
1: Zometeen bij Nostalgie.
0: Ja, de kreuners en Mr. Props, dat sowieso al. Maar hopelijk ook die eerste fijne reistips voor Zweden. Ik zie er hier al een paar binnenlopen. Laat me maar weten, als jij daar al eens was, wat we daar zeker moeten gezien hebben, moeten gegeten hebben enzovoort. Zweden, dat is dus onze droombestemming voor de komende tijd.
2: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op deLijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
2: Flashy!
3: Voorwaarden op deLijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste deLijze-winkels gewoon open.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvat prijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Mannekes,
9: Pompie,
8: vandaag
9: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
8: En het is nog nee tegen BTW.
9: Weten we.
8: Maar niet voor iedereen, hè.
9: Weten we.
8: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
9: Weten we.
8: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
10: Naar Gamma.
8: En wat mogen we niet vergeten?
9: Ons
8: kortingskaart van 5%.
9: Weten we.
11: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
13: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
12: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
14: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
12: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
15: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
12: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
16: Een dagje uit.

0: reis rond de wereld.
1: Ja, reis rond de wereld, dat was bij ons. Ik weet niet of je dat herkent, maar bij de les LO was dat ook af en toe een ding, reis rond de wereld. Dan had de leerkracht zo allerlei verschillende, hoe zou ik het noemen, stationnetjes geïnstalleerd in de turnzaal. Eentje aan het klimrek en dan een plek waar je zoveel mogelijk moest pompen. Een volgend stationnetje waar je over de bok moest springen. En zo schoof je steeds door en door naar de volgende oefening. Reis rond de wereld. Dus dat gaan we hier bij Nostalgie niet doen. Het is veel te warm voor dat soort fratsen. Jij mag gewoon op je bureaustoel blijven zitten of in je luie zetel of op je terras, waar je dan ook wil. Maar samen gaan we op die manier elke dag rond deze aardbol reizen. Kim Muilaert, die besliste daarnet, ons Kim met een goed gemikte worp, met haar pijlke richting onze landkaart hier in de studio, dat we Zweden wat beter gaan leren kennen. En Sabine de Vogelaar, die stuurde me meteen een foto door. Ze was heel snel van een camper, Margotje, Peugeotje hebben ze die genoemd. En die staat momenteel in de bossen van Zweden, want haar zoon Tom en zijn vrouwtje Jasmina, schrijft ze, die zitten daar momenteel. Ah, zo, dus even de camper van mama en papa geleend. Handig is dat wel. Erik Verels laat dan weer weten dat we in de winter naar Zweden moeten gaan. Reuze mooi, zegt hij. En ook zeker het ABBA-museum daar bezoeken. En het land van de vreemde woorden en bordjes ook wel, laat Davy Marbley weten in de app. Mijn ouders zijn net in Zweden geweest, schrijft hij. En hebben dergelijke borden tegengekomen. Ik beschrijf het even. Het is een bordje waarop staat café en kaka. Ja, dat soort dingen. Dus ik heb het gevoel dat we samen dat land zo binnenstebuiten gaan draaien.
0: Het grote nostalgie-reisbureau.
1: Bonnie Tyler nu, Total Eclipse of the Heart. En Take That komt er ook nog aan.

0: Take That and Everything Changes. Goedemorgen stuurt Aniek Baten. Gelukkig zijn de buren gaan werken, want de radio staat hier lekker luid. En ik zeg nog luider mee, het verlicht mijn grote poetsbeurt in mijn dierenkapsalon De Kwispelaar. Want dat haar kruipt overal achter en onderin. Oh, Aniek, hey, dan ben je aan het juiste adres. Hè. Want zo dadelijk mag ik Billy Ocean en Inner Circle ook nog eens op je loslaten.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.

0: info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zonnepromoties. Mubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mubleta. Mubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
3: Het grote nostalgie reisbureau.

met sweat en zweten zullen we alweer vandaag. 28 graden max. En dat is misschien niet zo overdreven als de voorbije dagen, maar het is bewolkt. Ja, dus dan kan het al snel nog extra doef worden. Hè. Doef, dat is een mooi woord eigenlijk wel. Hè. Maar we wijken af. Zo dadelijk, iets na het nieuws van 11, schakelen we weer live over naar Brussels Airport. Want onze zomerse vliegende reporter Ellen Petrie heeft daar weer post gevat om nietsvermoedende reizigers een nostalgie-micro onder hun neus te duwen. En zo kunnen wij meegenieten van al die verhalen en vakantieplannen natuurlijk. Dat is voor zometeen. Eerst nog Texas, Chris de Burg en Lady Gaga. Pokerface. Een onvervalste zomerritte trouwens, uitgebracht in augustus van 2020.

0: straks, bij Nostalgie.
1: Ken je het nog? Het recept voor het zomerdrankje van 2026? Tinto de Verano, hè. Dat is wat rode wijn, citroenlimonade erbij, een paar blokjes ijs en een schijfje citroen of sinaasappel als garnituur. Oh, de fles rode wijn brengen UB40 zo meteen al mee.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Richie. Schat, zie nu eens. Mm-hmm. De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
6: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
5: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè.
6: Die van de buren.
5: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
6: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
5: Nee, één adres.
7: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
8: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister.

0: Pro's. Ja, zelfs die. Knaldi.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Sleepwalk. Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
3: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
4: Nu solde met kortingen tot 50% op boksprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
7: De grootste schommel van de wereld.
8: En een avonturenparcours.
6: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
9: Bellewaerde!
6: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
10: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
11: en Brico Planet
10: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
11: 20% korting op alles.
10: En zelfs 25% voor B-plus leden.
11: Want zelfgemaakt
10: is slim bespaard.
11: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
12: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
13: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
12: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
13: en het bed kopen.
14: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
15: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
16: Dit is het verhaal van Limburg.
17: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
16: Van mijn familie.
18: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
16: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
19: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
14: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hoedonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
20: Nostalgie. 2 voor 11. Goedemorgen, dit nieuws met Bart van Langenhoven. En een zwart weekend op de Europese wegen.
21: Als je op vakantie vertrekt dit weekend naar het buitenland, houd dan rekening met veel en lange files. Mobiliteitsorganisatie VAB die waarschuwt voor lange wachttijden op snelwegen naar het zuiden, zoals Frankrijk, Italië en Zwitserland. Zogenaamde zwarte weekends dus, waarop er zowel mensen vertrekken op vakantie als gezinnen die terugkomen. Ook als je naar Duitsland en Oostenrijk rijdt, hou je daar best rekening mee. En als je langs de bergen moet, pas dan op voor soms hevig onweers. De Chinese regering noemt de uitspraken van Amerikaans president Trump dat China de gegeven stal van 220 miljoen Amerikaanse kiezers pure onzin en leugens. Trump beweert dat de Chinezen jarenlang illegaal data hackten om de verkiezingen en de stemmingen te beïnvloeden. Het zou dan gaan om namen van Amerikaanse kiezers, partijvoorkeuren, contactgegevens en andere gevoelige informatie. Trump noemt het de grootste diefstal ooit in de geschiedenis. Hij beweert trouwens al jaren dat Joe Biden de presidentsverkiezing in 2020 niet won op een eerlijke manier. Maar verschillende rechtszaken en hertellingen brachten nooit iets aan het licht. En wist je dat het aantal inwoners in ons land sinds 1830 meer dan verdrievoudigde? We begonnen met net geen 4 miljoen, bij onze onafhankelijkheid is dat, maar naar nu bijna 12 miljoen. Rond de Eerste Wereldoorlog daalde het aantal inwoners even, na de Tweede Wereldoorlog steeg het dan weer. Onze bevolkingsgroei kende ook een beetje een vertraging tijdens de coronapandemie door oversterfte en minder migratie. En in 2022 steeg het aantal inwoners weer sterk, onder meer door de oorlog in Oekraïne en de extra migratie.
22: Nostalgie weer.
21: Tot vanavond blijven de wolken overheersen. Blijft dan meestal droog. Enkel in de Ardennen kans op een onweersbui. Maximaal van 20 tot 28 graden. Morgen opklaringen en wolkenvelden. Het kan ook lichtjes regenen morgen bij 24 graden. Zondag bewolkt maar droog en 22 graden. En ook eens kijken naar volgende week. Maandag en dinsdag opnieuw veel wolken en die 22 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
22: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
23: De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips.
22: Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie Reisbureau.
24: Met Sean.

0: Petri.
1: Op Brussels Airport vertrekken ook vandaag weer een heleboel mensen. Ja, waaronder twee jonge dames. En daar staat onze reporter Ellen Petri momenteel bij. Ellen, over naar jou.
2: Dag girls, ik zie hier twee hele toffe meiden. En jullie zijn heel goed gezien. Nou, waar gaat het?
3: Griekenland, Zakynthos.
2: Zakynthos. Altijd fijn, hè? Zijn er al geweest?
3: Nee, nog niet.
2: En wat verwacht je daar?
3: Veel zon. Ja. Veel zon.
2: Veel zon? Of is het ook een klein beetje om uit te gaan?
3: Een klein beetje.
2: Oké, jullie komen aan. En dan?
3: Ja, alles uitladen natuurlijk. Mm. En misschien eens gaan rondkijken wat er te beleven valt.
2: Maar ik zie toch wel een beetje pretoogjes. Allee, een beetje pretoogjes. Dus je hebt toch wel...
3: Ja, niet veel geslapen om stress met valies en zo.
2: Stress met je valies? Ja. Vertel eens, want daar wil ik eigenlijk alles van weten. Ik vind dat ook niet altijd gemakkelijk.
3: Ja, ik wou eigenlijk heel veel meenemen, maar dat mag eigenlijk niet. Dus ja.
2: Je kunt daar ook iets kopen. Hè?
3: Dat is waar. Normaal is het daar ook redelijk goedkoop. Dus.
2: Jullie zijn beste vriendinnen?
3: Ja.
2: Wat zijn zo de stoten die je al mee hebt gemaakt met je vriendin?
3: Oui. Afgesproken met buitenlanders.
2: Afgesproken met buitenlanders. Dus moet ik dat dan zien? Dus moet ik dat dan zien dat jij de kamer blokkeert en dat zij niet meer binnen kan?
3: Nee, dan niet. Maar wel, ja, als het uitgaan bezig is.
2: Als het uitgaan bezig is?
3: Dan ja, spreek ik soms wel mensen aan of als ze worden aangesproken, dan ja,
2: zeg
3: ik er wel op
2: en in. Jullie zijn met twee. Zeg jij zo iemand? Ik ben aan het uitgaan, ik heb iemand tof, ik ben ermee weg en uw vriendin helemaal alleen.
3: We hebben elkaar op locatie en dan zorgen we wel dat we bij elkaar blijven.
2: En heb je dat al moeten toepassen? Van, damn, ik ben niet kwijt, waar zit
3: ze? Nee, dan nog nooit.
2: En als je dan een hotelkamer boekt, of een hotel zelf, wat zijn dan de voorwaarden? Wat moet dat zeker hebben? Een zwembad neem ik aan?
3: Ja. Airco.
2: Ja.
3: In deze zon wel. Goede bedden, een goede douche, waar we deftig mee kunnen douchen. En niet veel, maar toch wel de nodige basisdingen, vind ik wel.
2: En daar altijd al geluk mee gehad?
3: Ja, hè? Ik vind het eigenlijk van wel.
2: We gaan een fantastische vakantie hebben, ik zie dat nu. Blijf bij elkaar, zorg goed voor elkaar, dat vind ik heel belangrijk. En geniet, amuseer jullie. Girls, salutjes aan. Joe! Hoe toffe dames waren dit?
0: Ellen Petri, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
4: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
5: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
4: Een souvenir van je congé? Check

0: Zometeen bij Nostalgie.
1: Brian Adams, The Emotions heb ik ook klaarstaan. En ja, nog wat tips over Zweden, hè, in onze reis rond de wereld. Ons land van deze voormiddag, want daar is ons pijltje geland op de wereldkaart. En luisteraar Frank Jacobs, die is daar zijn hart ooit verloren, lees ik in de app zometeen zijn indrukken van het land.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
6: En een avonturenparcours.
4: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
8: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
11: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
10: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
11: en het bed kopen.
12: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
13: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
14: Dit is het verhaal van Limburg.
15: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
14: Van mijn familie.
16: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
14: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
17: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
12: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hoedongstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
18: Het grote Nostalgie Reisbureau.

0: The Emotions. En Best of My Love. Alleen maar het beste voor jou sowieso, hè, hier bij Nostalgie. Enkel jouw favoriete grote hits.
1: Reis rond de wereld.
0: En wat tips die we met elkaar uitwisselen. Want als je naar je radio luistert naar Nostalgie deze zomer, dan zal je het gevoel hebben dat je meteen op vakantie bent. Op reis ergens naar een tropische bestemming. In dit geval keren we Zweden binnenste buiten. Heel veel tips en foto's en video's zijn zeer toegelaten. Zeer welkom in de app. We zitten met een superfan in de app. Want Frank Jacobs is grote aanhanger van Zweden. En alles wat ermee te maken heeft, dat is duidelijk. Ach, Zweden mijmert hij in de app. Het land waar men niet leeft als hier op een snelheidstrein. Heeft daar als 40 jaar geleden, schrijft hij, de rust, de gezonde lucht, veel beter voor een mens, het land van de Amerikaanse en Zweedse oldtimers, de prachtige natuur, uitgestrekte wegen door de bossen. Hij is daar blijkbaar 7 jaar geleden voor de eerste keer geweest, toen meteen ons hart verloren, laat hij weten, vrienden voor het leven gemaakt en sinds 2 jaar ook een huisje gekocht daar. Maar al is echt, de dingen, de staf Koppes achterna, met zijn camping, daar ook in Zweden. Ik zie Frank hier, want hij heeft wat foto's doorgestuurd, heel leuk, op een sneeuwscooter zitten lachen. Bezoekje aan het ABBA-museum mocht ook niet ontbreken. Bezoek aan de Lappen raadt hij ook aan. Maar laat maar komen, het zijn exact van dat soort dingen, dat soort inspiratiebronnen waar we naar op zoek zijn voor dat mooie land Zweden.
2: Nostalgie.
0: Yeah. En ook heel veel hits geschreven in Zweden voor deze boys. Backstreet Boys. You.

0: zometeen bij Nostalgie.
1: Escape van Enrique Iglesias. En als je er in nood hebt aan nog eens ontsnappen, weg van die warmte misschien wel, op onze kosten, dan heb ik voor jou zo dadelijk heel waardevolle informatie over de grote reis die we hier gaan weggeven bij Nostalgie.
2: Daar zijn we.
0: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
3: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
0: De Treintipper met Christophe, elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
4: Beste Nostalgie-luisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
0: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
6: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
7: En hier uw linkeroor.
6: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
7: Wat blief?
6: Zie je het wel?
7: Oh, amai, dat is ampetant.
6: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
7: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
6: Wat?
7: Aan halve prijs.
6: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
7: Wat blief?
6: Bij Hans.
7: Ja, ja, het kan anders. Knaldi.
8: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
9: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
10: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
9: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
11: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
12: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs uh-huh. En ik wil echte service.
13: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
12: Echt?
13: Echt waar?
11: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solden bij Makrie.
0: Het grote Nostalgie-reisbureau.

0: Het grote nostalgie-reisbureau.
1: Ja, en zo zat je daar plots weer voor mij in het reisbureau. Het leukste travel agency van dit land trouwens hoor, want je hoeft geen reizen te betalen. Je krijgt ze gewoon van ons. Dat is zowat het concept. Deze ochtend mocht Kim luisteraar Eva nog naar Rome sturen voor een snoepreisje tussen de Italianen op onze kosten. En volgende week geeft Kim weer een nieuwe vakantie weg in haar ochtendshow. Een vijfdaagse treinreis dit keer doorheen Zwitserland. Dat is dus eigenlijk perfect voor als je het even gehad hebt met die warme temperaturen en je even midden in en doorheen het winterse landschap wil vertoeven. Het is een combinatie, kan ik je al zeggen, van drie van de mooiste panoramatreinen met een verblijf ook in een viersterrenhotel, Laaxerhof in Laax. Je zal een rit ondernemen met de legendarische Glacier Express langs de Rijnschlucht. Dat is de Swiss Grand Canyon, de Zwitserse Grand Canyon noemen ze dat, en ook over de Oberalpas. Dan een reis met de Bernina Express van Chur naar Tirano in Italië, langs gletsjers en berglandschappen. Ondertussen krijg je ook begeleide wandelingen erbij en zo. En voedsel gaan we er ook in douwen natuurlijk, om je gaande te houden. En dan nog als laatste een tocht met de Arosa Line met spectaculaire uitzichten en de beroemde Langwieser Viaduct. Ja, als je zo'n verfrissende en vooral adembenemende vakantie wel ziet zitten, dan moet je maandagochtend tussen 8 en 9 zeker voor je radio zitten. En dan legt Kim je haarfijn uit hoe je precies die prijs in de wacht kan slepen. Iemand goesting in een Italiaanse drummer? Tony Esposito, het is aan u.

0: Don't stop. Het zal wel wezen, nog lang niet. Want als ik uw kop de afgelopen 2 uur misschien al wat zot gemaakt heb met al die fijne reistips over Zweden, dan mag ik je straks om 11:45 misschien wel blij maken met een voucher van Brussels Airlines ter waarde van €300.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Eerst M People en Moving On Up nog laten passeren. En Tina Turner komt er ook nog aan. Let's stay together. Laten we samen blijven om de rest van deze wereld en nog wat fijne nostalgie te ontdekken.

0: straks bij Nostalgie.
1: Sweet dreams are made of this. Sweet dreams, ja, dromen over nieuwe vakanties. En dat wordt al heel wat makkelijker natuurlijk met zo'n bon van €300 hè, bij Brussels Airlines in uw zakken. Ik vertel je zo meteen hoe je die van mij kan krijgen.
2: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
4: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
5: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
7: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
8: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
9: De soundtrack van je werkdag.
10: Dat is nostalgie.

0: Nostalgie. Nostalgie.
1: We
0: are music.
2: Nostalgie. 2 voor 12, goedemiddag, het nieuws met Bart van Langenhoven. En geen batterijen bij het afval om brand te vermijden.
3: Ja, dat is toch de raad van Renewi. Dat is het bekende afvalverwerkings- en recyclagebedrijf. Die zegt, gooi losse batterijen of kleine apparaten met een ingebouwde batterij, zoals vapes of wenskaarten met geluid, nooit bij je gewone restafval. Want dat kan brand veroorzaken, zeker als het wat warmer is en temperaturen boven de 30 graden stijgen. Als je twijfelt of ergens batterijen in zit, dan kan je dat altijd best eens vragen bij je gemeente of een inzamelpunt van Recupel. Ook bedrijven moeten batterijen, accu's en elektrische apparaten gescheiden houden van hun andere afval. In Brussel hebben de metaalvakbonden de dodelijke slachtoffers herdacht van de brand in het Oxygebouw op het De Broekeireplein daar. Daar stierven afgelopen dinsdag 6 arbeiders toen ze in een liftkoker vielen. 2 anderen liggen nog in levensgevaar in het ziekenhuis. Met het herdenkingsmoment willen de bonden ook de families en de collega's van die slachtoffers eren. Net als de hulpdiensten die uitzonderlijk werk deden tijdens de reddingsoperaties. En tijdens de hittegolf eind vorige maand stierven er 2000 mensen meer dan normaal. Vooral in Wallonië lag die oversterfte hoog. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano. Het is daarmee de dodelijkste hittegolf van deze eeuw. Komt vooral omdat die zo lang duurde, temperaturen zo hoog lagen en door de ozonconcentratie ook in andere Europese landen stierven er opvallend meer mensen door de hitte.
0: Nostalgie weer.
3: Tot vanavond blijven die wolken overheersen. Af en toe een streepje zon, blijft dan meestal droog. Enkel in de Ardennen kans op een onweersbui en maximaal tot 28 graden. Morgen opklaringen en wolkenvelden. Het kan ook lichtjes regenen morgen, jawel, bij 24 graden. Zondag bewolkt, maar droog en 22 graden. En ook maandag en dinsdag veel wolken en opnieuw die 22 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
4: Met Sean

0: Soca Dance, uw middag gymnastiek. Nog snel wat calorieën verbranden voor je aan de lunch zet, zeg maar. En wel ja, zet u inderdaad even en spits je oren, want het is weer met winnen enzovoorts op je radio nu. Want onze reiskar die staat klaar om ergens dit uur nog voor 1 uur dus te passeren. En jou zo misschien wel een voucher van Brussels Airlines ter waarde van €300 op te leveren. Magali en Nancy die proberen nu al een kans te wagen, zie ik, door het woord reiskar te sturen in de app. Maar dat is nog iets te vroeg, dames. Ik apprecieer jullie enthousiasme, daar niet van. Maar we gaan het spel wel fair spelen. Hè. En dat gaat als volgt. Je moet dus het geluid van onze reiskar herkennen. Dat klinkt zo. En als je dat plezierige deuntje ergens voorbij hoort komen tussen twee songs in, nog voor het nieuws van 1 uur dus, dan stuur je als de wiedeweerga reiskar, het woord reiskar, in de app. En dan bel ik jou misschien wel op om je die voucher van Brussels Airlines ter waarde van €300 te overhandigen. Spits je oren en heel veel succes!
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
0: Als de witte weer gaat. Wie zegt dat eigenlijk? Electric Light Orchestra nu, Don't Bring Me Down. En ook de Bangles met Manic Monday. Goedemiddag.

0: Gelukkig ligt zo Manic Monday al lang achter ons. En is het vrijdag. Tijd voor het weekend. En tijd misschien voor zo'n snoepreisje. €300 van Brussels Airlines heb ik hier liggen. Als jij zo dadelijk de reiskar herkent.
1: Knaldi. Nu bij Aldi. 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi. Altijd slim.
2: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
3: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
2: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
3: En meneer Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
4: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
5: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
6: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
5: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
7: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
5: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
8: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
5: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
9: Het grote nostalgie

0: Maroon 5 en Memories. Ja, nieuwe herinneringen, hè, die je dankzij onze reiskaart nu misschien wel kan beginnen maken.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Want dankzij die lading vouchers die onze vrienden bij Brussels Airlines hier aan het begin van de zomervakantie zijn komen binnensteken ter waarde van €300. En ik mag nu alweer één iemand opbellen die daarnet de reiskar hoorde passeren en het woord dan ook nog eens doorstuurde in de app. Here we go. Gewoon even telefoon opnemen.
2: Hallo Walter.
0: Ah, hallo, dag Walter, met Sean Dont hier van Nostalgie. Wat heb jij daarnet gestuurd in de Nostalgie, beste vriend?
2: Echt het woord reiskar.
0: Reiskar, jij wint. Jawel. Die €300 te besteden bij Brussels Airlines. Walter, en dat op een vrijdag. Zegt, weekend stond al voor de deur, nu kan het echt losbarsten.
2: Ik kan het helemaal gaan, echt waar.
0: De max. Heb je toevallig al reisplannen zo aan wat je die €300 zou besteden in een locatie?
2: Ja, met mijn echtgenote, we hebben het er net nog over gehad. Een reisje naar Berlijn, een weekendje zo.
0: Berlijn, tof. Ben ik ook ooit eens geweest. Ja. Het was wel puttige winter, het was echt barkoud. Dus ik zou dan, als je kan kiezen, toch eens teruggaan als het iets warmer is. Het minstens de lente of zo. Maar ja, dat kies je vooral zelf. Het is een prachtige stad, zoveel mogelijkheden, echt waar.
2: Dat gaan we zeker doen, dat gaan we zeker doen.
0: Walter, heel blij dat ik jouw content heb kunnen maken. Maak er nog een fantastische zomer van en alvast een prettig weekend, hè.
2: Hey, voor jou ook bedankt.
0: Yo, groet maandag.
3: Luister en je bent op vakantie.
1: Beleef de leukste zomer met Brussels Airlines. Een klein stukje België in de lucht.

Ja, en de Walter zal eens stevig kunnen uitbreken. Samen met zijn echtgenote, zo net €300 gewonnen, die voucher bij Brussels Airlines. Gaan ze inzetten om naar Berlijn te vliegen. En dat liet hij nog weten aan de telefoon achteraf. Het zal de eerste keer zijn dat ze zo'n vlucht opkruipen. Nog nooit gevlogen. Ai. Oh, prachtig. Bij Marcia zo dadelijk nog een prijs, hoor.

Want onze reiskar staat niet stil, net zoals jij nu niet stil kan blijven staan op Tom Jones. Moose T doet ook mee, Sex Bomb. In de Peppermint Disco Radio Mix, mix, mix, mix. Het moet er volledig zijn, hè. Welkom bij het grote Nostalgie Reisbureau.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
2: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Bij National Geographic.
5: This is a story about Pompeii that you have never seen before. Hello, my name is Tom Hiddleston and I'm here to introduce you to my new series for National Geographic.
4: Pompeii, Out of Time with Tom Hiddleston.
5: I'll never think about Pompeii in the same way ever again.
4: 26 juli, 7 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
6: Schat, zie nu eens. De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
7: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
6: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
7: Die van de buren.
6: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
7: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
6: Nee. 1 adres.
8: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
9: Leden bij Leeman.
10: Zeg Harry, wat zit hier nou op haar horloge te zien?
11: Ja, wacht dan even, Suzy.
10: Oeh, wacht even.
11: Nog een minuutje.
10: En wat is er dan?
11: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
10: Maar Harry toch.
12: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
9: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
12: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
13: Het grote nostalgie reisbureau.
14: Met

0: Fairground van Simply Red.
1: Reis rond de wereld.
0: Yep, we mogen onze reisbestemming van deze vrijdag voormiddag niet vergeten. Hè, want het dartspijltje landde deze ochtend in Scandinavië op onze wereldkaart hier in de studio. Meer bepaald in Zweden. Ja, het spreekt toch wel tot de verbeelding in dat land met enkele grote bruisende steden zoals Stockholm en Göteborg. Maar zeker ook die adembenemende landschappen. Al dat groen, die ongerepte natuur en gezonde lucht en zo. Luisteraar Diane Peters is net vertrokken naar daar. Echt waar, ze liet het weten in de app van straks richting Zweden. En dat straks is al even geleden, dus die zal nu al wel op de vlieger zitten of richting Zaventem. Dat stuurt ze op bezoek bij de zoon die daar bijna 2 jaar geleden naartoe is verhuisd. Wauw. Oké, ja, heb je dankzij je zoon wel meteen een hele toffe uitvalsbasis, hè, Diane. Fijne reis en een fijn weerzien ook vooral. Hè. En als jij nu net je radio aanzet en denkt, wat tja, ik ben ook al in Zweden geweest. En ik wil dat wel wat tips of foto's of video's delen in de app. Hou je niet in. Hou je niet in. We zijn elkaar ten volle aan het inspireren. Dus laat maar komen al die Zweedse info. Dan gaan we samen nog eens op reis. Zoals na de zomer van 85 nu. Toen Chris Rea dit liedje schreef voor zijn dochter. Op de 3e verdieping van het Intercontinental Hotel in Düsseldorf. In Duitsland, terwijl er regen met bakken uit de lucht viel. Josephine.

0: straks bij Nostalgie. What if God was
1: one of us? Ja, dan zou die zeggen, tof dat je naar Nostalgie luistert, want dat is ook mijn favoriete zender. Ja. Joan Osborne zo dadelijk na het nieuws van 1. En daarna mag ik bellen met luisteraar Jan, die al 14 jaar in Zweden woont ondertussen. Die kent dus vast en zeker wel de leukste plekjes.
2: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
3: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
4: Dit is het verhaal van Limburg.
5: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
4: Van mijn familie.
6: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
4: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
7: Tegels.
8: Natuursteen.
7: Parket. In Bermo.
9: Nostalgie. Goedemiddag, het is bijna 1 voor 1. Het nieuws met Simon van Elslander. En de hittegolf eiste nog meer levens dan gedacht.
10: Ja, klopt. Tijdens de hittegolf van vorige maand zijn in ons land 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van een gezondheidsinstituut Cienzano. Het cijfer ligt nog hoger dan de eerdere schattingen, onder meer omdat de oversterfte ook nog tot 5 dagen na de hittegolf bleef doorlopen. Het gaat om de dodelijkste hittegolf sinds de start van de metingen in 2000. Wallonië werd het hardst getroffen en Cienzano benadrukt ook dat er opvallend veel slachtoffers vielen in de leeftijdsgroep jonger dan 65 jaar. En door de extreme droogte voert de Vlaamse Waterweg vanaf volgende week dinsdag strengere regels in voor de pleziervaart. Op kleinere waterwegen waar geen beroepsvaart is, zoals rond Gent en op het kanaal Yper-IJzer, blijven de sluizen op weekdagen en zaterdag volledig dicht. Enkel op zon- en feestdagen mag de pleziervaart nog overal varen, al moet dat verplicht in groep gebeuren. Op de grote waterwegen mogen recreatieve boten wel nog mee met de beroepsvaart, maar daar kunnen de wachttijden fors oplopen. En de Wereldvoetbalbond, FIFA, start een tuchtonderzoek naar de Argentijnse voetbalbond na het incident met het politieke spandoek na de WK-halve finale tegen Engeland. De Argentijnse spelers vierden hun zegen met een doek waarop stond dat de Falklandeilanden Argentijns zijn. En dat is de eilandengroep waarover beide landen in 1982 een bloedige oorlog vochten. Ook de regering van de Falklandeilanden reageert scherp. Ze noemt de actie ongevoelig en ook pijnlijk voor de getraumatiseerde bevolking. Argentinië riskeert een sanctie.
8: Nostalgie weer.
10: De zon zit vandaag verscholen achter wolken. Temperaturen van 20 tot 28 graden. Enkel in het zuidoosten van het land valt er wat regen. Morgen opklaringen en wolkenvelden. Er is ook kans op lichte regen bij 20 tot 24 graden. Zondag bewolkt, maar droog en ook iets frisser rond 20 graden. En maandag en dinsdag hetzelfde weer. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
8: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
11: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
8: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie Reisbureau. Met

0: George Harrison.
1: Reis rond de wereld.
0: Ja, Lut Blankaert die stuurt hier net nog een leuke foto door van zichzelf met haar, ik denk, kleinzoon en kleindochter. In Zweden, want schrijft ze, mijn zoon die woont daar met zijn gezin tegen Stockholm. Met de kinderen zeker is het Pippi Langkouspark doen als je daar bent. Prachtige voorstelling, ook al verstaan we er geen hol van. En verder zijn de Amfibiebus en het Vasa Museum een aanrader. Hé, maar het laatste, dat ken ik inderdaad, Lut. Ben ik ook nog geweest in Stockholm, dat museum. Dat is rond die oorlogsboot, hè. Dat schip, de Vasa, die zonk ooit in de jaren 1600 op zijn eerste tocht in Stockholm. Constructiefout en heb water binnengelopen tot op de zeebodem. Daar heeft hij 333 jaar gelegen, die boot. En toen hebben ze dat gigantische oorlogsschip geborgen en in zijn volledigheid gerestaureerd en in dat museum gezet. Dat is echt super indrukwekkend. Je kan daar helemaal rondwandelen. Is ook een van de best bewaarde 17e eeuwse schepen ter wereld. Ja. Veel magische plekken, hoor. Daar in Zweden, heel rijke geschiedenis. En van Zweden naar Nederland nu met Duncan Lawrence en Arcade.
2: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Zometeen bij Nostalgie.
1: Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth. Voor luisteraar Jan is dat zonder twijfel Zweden, want hij verkaste 14 jaar geleden naar daar. Hij komt er zo dadelijk alles over vertellen.
2: Even bollen, iedereen moet het weten. Even bollen, voor een glimlach op je snoer.
3: Ja, even bollen. Klinkt goed, hè? Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
4: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvat prijsje. Nu, Nivea Deo 2 plus 2 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Wat was dat?
7: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
6: Flashy.
7: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leijze-winkels gewoon open.
8: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
9: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
10: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
9: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
10: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
8: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
0: Het grote Nostalgie Reisbureau.

0: reis rond de wereld.
1: Ja, straks mag Marcia een nieuw pijlje smijten richting onze wereldkaart hier in de studio. Dan reizen jullie de komende 4 uur tussen 2 en 6 weer naar ergens anders. Maar nu blijven we nog even hangen in Zweden. Meer zelfs, we hebben een live verbinding met Zweden. Met Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hey Jan, merci dat je even mocht storen. Maar ik heb horen waaien dat jij nu al 14 jaar in Zweden woont. Dus je bent de geknipte persoon om ons wat tips mee te geven. Waarom Zweden? Misschien eerst die vraag.
2: Ja, vooral voor de rust en de natuur.
1: Ja, dat hoor ik wel van iedereen.
2: Dat is echt de moeite waard. Een veel minder gejaagd leven dan in België.
1: Mm-hmm.
2: En de natuur, hè, dat is ja, machtig. Hè, machtig.
1: Oh, en wat doe jij daar dan in Zweden?
2: Ik heb een eigen schrijnwerkerijtje en ik probeer mij daar heel de winter mee bezig te houden. Huh? En in de zomer verhuren wij niet een vakantiehuis. En dan is het vooral ook tuinwerk.
1: Ja, ja, oké. Okay. Vakantiehuis, is dat dan ook vaak aan Belgen die daar komen logeren?
2: Amerika tot, overal.
1: Amai, oké, van over heel de wereld. Ja. Zeg maar, laten we dan even bij de Zweden zelf blijven. Ik heb gehoord dat de mensen daar ook wel wat, dat die ook wel wat anders zijn, de Zweden.
2: Ja, de mensen zijn hier veel rustiger. En eigenlijk kan je het best vergelijken met de mentaliteit van de mensen van 50 jaar geleden in België.
1: Ja, en dat was?
2: Iedereen staat nog voor iedereen klaar. Mm-hmm. We helpen elkaar allemaal verder. Het is, ja... Maar ik moet wel zeggen, als buitenlander is het in de beginjaren moeilijk. Vooral voor de oudere generatie Zweden. Omdat ze daar geen vertrouwen in hebben.
1: In mensen eerst, die van buitenaf komen, wil je zeggen?
2: Ja, ja.
1: Oké. Okay.
2: Maar eerst dat ze u kennen en ze zien dat je je best doet. Dan worden die met open armen ontvangen. En dan is het net zoals 50 jaar geleden in België.
1: Oh, dat is mooi. Dat is mooi. Heb je een favoriete plek waar je altijd naartoe gaat, Jan?
2: Oh nee, niet. Hier zijn zoveel mooie plekjes. Er zijn duizenden en meren. Overal mag je komen, want hier is allemansrecht. Dus dat wil zeggen dat je overal mocht gaan en staan waar je wilt, als je het maar proper achterlaat.
1: Oké. Okay.
2: Dus dat is gewoon de hemel op aarde, bij wijze van spreken. Ja.
1: Maar ja, dat is pure vrijheid. Hè? En op die manier content zijn met weinig, gewoon met wat je daar moet en kan doen. Die uitgebreide, uitgestrekte natuur. En natuurlijk ook de vissen die daar zwemmen en die daar in blik zitten. Ik herinner me, zo'n typische vis, ik ben de naam kwijt, uit Zweden, die keihard stinkt. Kan jij...
2: Ja. De zuurstrumming.
1: Zuurstrumming, heb je dat al eens durven proeven, Jan?
2: Nee. Ik heb het al wel geroken.
1: Dat was genoeg,
2: maar ik proef nog niet. Ja, dat was genoeg.
1: Ik ben er ook geen held in. Wat mag het dan wel zijn daar op je bord in Zweden?
2: Oh, ik mag heel graag een stukje eland. Dat is super lekker.
1: Ja. Naar wat smaakt dat eland?
2: Ja, dat heeft een redelijk vaste structuur, dat vlees.
1: Huh?
2: Maar het is een aparte smaak. Het is heel lekker.
1: Ja, dat is...
2: En hert is ook heel lekker. En ree is ook lekker.
1: Maar ik heb honger, hè. Ik bel u dan ook omstreeks lunchtijd, hè, Jan. Sorry. Zeg, als laatste vraag. Als iemand maar één dag had om het echte Zweden te beleven, het is misschien moeilijk, hoor, maar wat zou die volgens jou dan absoluut moeten doen?
2: Dan moet hij op 300 kilometer boven Stockholm richting noorden beginnen rijden. En dat is ultiem. Dat is zo prachtig. Daar begint Zweden.
1: Dat is dan die ongerepte natuur waarvan sprake?
2: Die ongerepte natuur. Okay. Ja, en die mooie uitzichten, die grote meren. Prachtig.
1: Oh, ik zie het helemaal voor mij. Dankjewel, Jan, dat ik je even mocht storen. Smakelijk daar.
2: Ja, dank je.
1: En maak er nog een prachtige zomer van, een vriend.
2: Dat gaan we zeker doen.
1: Salut.
2: Beste dag.
0: Luister... En je bent op vakantie.

Lorca en Ritmo de la Noche. Zo net had ik Jan nog aan de telefoon, die 14 jaar al in Zweden woont met heel veel hoesting. Kon ik gewoon in zijn stem horen de manier waarop hij het land beschreef. En Patrick Moer stuurde in de app 100% de waarheid wat Jan daarnet vertelde. Van zodra wij op pensioen zijn, vertrekken we ook naar Zweden. Wat een leuke plannen allemaal. Kijk, en het werkte dus, die reis rond de wereld. Straks ga ik Marcia al even binnenroepen om een nieuw pijltje richting onze wereldkaart te gooien, om te zien waar zij jou naar meeneemt. Welk land op die prachtige aardbol. Phil Collins nu, Two Hearts. En ook Jimmy Cliff, Sunshine in the Music en ook Roxette zijn nog een aantal.

0: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
1: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Mannekes.
5: Pompie.
4: Vandaag
5: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
4: En het is nog nee tegen BTW.
5: Weten we.
4: Maar niet voor iedereen, hè.
5: Weten we.
4: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
5: Weten we.
4: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
6: Naar Gamma.
4: En wat mogen we niet vergeten? Kortingskaart van 5%.
5: Weten we.
7: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zondepromoties. Mubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mubleta. Mubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
9: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
10: Het grote nostalgie reisbureau.

0: Jimmy Cliff, Sunshine in the Music en de zonnestraal van jouw vrijdag namiddag. Die komt hier al binnenwandelen, al zingend, zie.
1: Altijd goed met complimentjes, zeg.
0: Hallo, Marcia.
2: Hallo.
0: Zeg, ja, maar ik meen het, ja, ik word er vrolijk van. Ik was al vrolijk. Maar heb je het al een beetje kunnen volgen met die tips over Zweden? Ben je daar zelf al geweest?
1: Ik ben daar zelf nog nooit geweest, dus ik vond het wel een nuttige 4 uren. Ik heb wel wat dingen opgestoken, dus tof.
0: Het geeft wel goesting, het geeft wel goesting. Maar goed, je hebt je pijltje al vast. We gaan nog eens gooien richting die landkaart hier in de studio. Doe maar.
3: Ja.
0: Pats, waar is de Dar terechtgekomen?
1: We zitten net boven de Mexicaanse grens, dus we zitten in de United States of America.
0: Oké, maar dat is alle tips, foto's, leuke persoonlijke verhalen over Amerika, de US of A. Mag je nu onze richting uitsturen in de app, dan kan Marcia die straks delen met iedereen die nu luistert.
1: En heel graag.
0: Afwachting van al jouw reistips.
1: Oh, een toto-ken, dat is zeker.
0: Alsjeblieft, ja.
1: We gaan een keer dansen, hè. Gitaarsolootje erbij. Woe!
0: En Madonna met True Blue staat ook nog klaar. Allee, goedemiddag.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Dat aanwezig goestingske in Wham is oplossen zometeen. I'm your man. Komt eraan, netjes om 2:00.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
3: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
3: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
2: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
3: en het bed kopen.
4: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
5: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
6: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
4: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hoedjongstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
7: Nostalgie, altijd en overal meenemen? Download nu onze app.
8: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:03. Tijd voor het nieuws met Simon van Elslander. In het Verenigd Koninkrijk heeft straks een nieuwe premier.
9: Ja, en dat is Andy Burnham. Het ging al langer in de lucht en is nu ook officieel. Burnham volgt Keir Starmer op als leider van de Britse Labour-partij en wordt maandag de nieuwe premier. Hij was de enige kandidaat om Starmer op te volgen, die vorige maand moest opstappen na een reeks politieke schandalen. Burnham, de populaire ex-burgemeester van Manchester, trekt de komende weken eerst op een ronde door het Verenigd Koninkrijk om naar de burgers te luisteren. De Europese Commissie wil de zware industrie meer ademruimte geven om haar CO2-uitstoot te verminderen. Dat blijkt uit de nieuwe plannen voor de hervorming van de Europese markt voor uitstootrechten. De Commissie wil het aantal beschikbare emissierechten minder snel afbouwen en de verdeling van gratis uitstootrechten trager uitfaseren dan gepland. Ook wordt er tot 2030 voor zo'n 6 miljard euro aan extra gratis rechten in het systeem gepompt. En de versoepelingen komen er na zware druk vanuit de sector, die vreest voor de internationale concurrentie. Volgens Europa blijven de klimaatdoelen voor 2040 wel gewoon overeind. En in het tennis, Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de halve finales van het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad. De 24-jarige Luiknaar versloeg in de kwartfinales het Monegaske derde reekshoofd Valentin Fachereau in drie spannende sets liever, 7-6, 4-6 en 7-5. In de strijd om een finale plek neemt onze landgenoot het op tegen de winnaar van het duel tussen Casper Ruud en Juan Manuel Cerundolo.
0: Nostalgie weer.
9: De zon heeft het vandaag moeilijk en verstopt zich achter de wolken. Het wordt wel nog vrij warm met temperaturen tussen 20 en 28 graden. Morgen opklaringen en wolkenvelden met kans op wat lichte regen bij 20 tot 24 graden. Zondag belooft een droge maar bewolkte dag te worden. Iets frisser ook rond de 20 graden. En maandag en dinsdag krijgen we hetzelfde weer. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
10: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
0: Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
11: Met Marcia.

0: Hilde Houtmeijers checkt ook al in de app. Vanuit het zonnige Limburg, genieten van het leven. Met nostalgie er gezellig bij. Doe je super, Hilde. We keep on moving met de grootste hit.
1: Reis rond de wereld.
0: En ook met een zomer vol leuke reistips en verhalen. Of je nu vrij bent of aan het werk. Een beetje vakantiegevoel is altijd welkom, toch? We reizen naar de Verenigde Staten nu de komende uren. De place to be voor een spannende WK-finale dit weekend in New York, de Big Apple. Maar ik hoop stiekem dat we onze blik toch ook wel een beetje ruimer gaan kunnen zetten dan de voetbalgekte daar. Dus ik hoor heel graag van jou wat jouw reiservaringen al zijn geweest in Amerika als ze er zouden zijn. Ben jij er al geweest? Wat is jou het meest bijgebleven aan die reis in Amerika? Wat heb je er gezien? Wat heb je er beleefd? Of gegeten misschien dat je ongelooflijk vond? Of heb je er een roadtrip gedaan en heeft dat speciale momenten opgeleverd? Natuurfenomenen gezien waar je van achterover viel? Vertel me er alles over, alsjeblieft, in de Nostalgie-app. En dan maken we er samen een leuke roadtrip van op de radio doorheen de Verenigde Staten. Met een heerlijke kletsmuziek erbij natuurlijk. Zometeen de Jacksons, Blame It On The Boogie. En nu een pareltje van de Human League. Goedemiddag.

0: geleden heb ik voor jou een riff die een beetje per toeval is ontstaan eigenlijk. Toen de gitarist van R.E.M. aan het prullen was op een nieuwe mandoline die hij net had gekocht. En dat riffje werd uiteindelijk een van de meest iconische geluiden van de jaren 90. Je hoort hem over een klein minuutje.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Deze week kom je bij Spar voor...
3: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
2: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wow, de grootste schommel van de wereld.
5: En een avonturenparcours.
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
7: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.

0: Omi en Cheerleader.
1: Reis rond de wereld.
0: We zijn Amerika aan het verkennen de komende uren in onze reis rond de wereld. Daar is mijn pijltje geland, daar straks op onze wereldkaart. Er komen al heel veel berichten binnen en ervaringen in de Nostalgie-app. Martien Nelissen bijvoorbeeld heeft zelfs 2 jaar in Amerika gewoond als au pair in Ohio. En wat daarbij gebleven is, daar vooral is de natuur. Een prachtig scala aan kleuren dat ze gezien heeft in de herfst. Op de hagelwitte stranden van Florida gestaan. Arizona gezien ook, met die gigantische saguaro-cactussen die tot wel 20 meter hoog kunnen worden. Ja, je voelt je plots heel klein als mens, denk ik, als je die uitgestrektheid van de natuur kan zien daar in de Verenigde Staten. En ook Philip Martens heeft een stukje natuur gezien daar. Stuurt hij van op de moto dan nog. Geeft een beetje Easy Rider vibes, Philip. 3 maanden is hij door de USA getrokken. Meer dan 25.000 kilometers gedaan en alle natuurparken bezocht die hij maar kon vinden onderweg. Dat is een reis die je maar 1 keer maakt in je leven. Maar we gaan toch ons best doen, Philip, om hem nog eens te herbeleven, zo goed als kan, via alle tips en verhalen die binnenkomen in de Nostalgie-app. Deel gerust als jij ook misschien al in Amerika bent geweest. Dan kunnen we elkaar, wie weet, wel een beetje helpen bij het plannen van die volgende reizen in de toekomst. En ondertussen veel muziek natuurlijk. Hier zijn we bij Elfavel, Forever Young.

0: Good Thing, Fine Young Cannibals. Zometeen hier bij Nostalgie. Een song die op zich heel lief en zacht klinkt, absoluut. Maar het wordt eigenlijk een beetje duister en beklemmend, die song, eens je naar de tekst begint te luisteren. Zelfs Sting zelf werd er een beetje ongemakkelijk van toen hij het schreef. Komt er zo aan.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
4: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
6: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
7: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
8: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
7: Echt?
8: Echt waar?
6: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solde bij Makrie.
9: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
10: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
9: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
11: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
9: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
12: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
9: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
13: Het grote nostalgie reisbureau
14: met Marcia.

Dromen zijn bedrog van Marco Borsato in onze reis rond de wereld hier bij Nostalgie. We zijn momenteel door Amerika aan het roadtrippen. Ja, en dan kun je ook zeker niet om de Disney-beleving heen. Toch wel een paar mensen in onze club zie ik die ervan dromen of die aan het sparen zijn om bijvoorbeeld naar Disneyland California te gaan. Rinneke van Joenerboei is er al geweest, haar favoriete park daar. En dan elke ochtend voor je gaat gaan ontbijten bij Denny's. Dat is een restaurantketen zie ik, waar je kunt aanschuiven voor een typisch groot Amerikaans ontbijt. Denk aan pancakes bijvoorbeeld, eieren, bacon, worstjes, hash browns, geraspte aardappel, lekker krokant gebakken. Het moet wel zalig zijn, denk ik, Linneke, om daar in die sfeer te zitten ook. Ik vermoed dan allemaal met mensen die aan hun Disney-dag gaan beginnen. Kinderen met Mickey Mouse-oren, mama's en papa's die hun attracties aan het plannen zijn, enzovoort enzoverder. Het moet wel een leuke ambiance zijn, daar kan ik me zeker in vinden. Merci trouwens voor de vele leuke berichtjes over Amerika in de app. Nog tot 6 uur geef ik zoveel ik kan door aan jou.

0: Magic. Ja, die pure luxe die Bruno hier net bezongen heeft, gaan we jammer genoeg niet kunnen regelen. Voor jou vrees ik. Dan moeten we nog eens stevig naar de budgetten gaan kijken. Maar we kunnen jou wel aan het fotoboek van je dromen helpen. Dat dan weer wel. Met al je vakantiekiekjes erin, met vrienden, familie of je lief. Onbetaalbare herinneringen. Voor altijd verewigd in een mooi boek. En wij betalen. Ik vertel je straks na 3 uur hoe dat juist werkt.
1: Straks bij Nostalgie. La, la, la.

0: een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Richie. Even opfrissen, dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
8: Wat was dat?
9: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op deleize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli €5 korting bij aankoop vanaf €50.
8: Flashy.
9: Voorwaarden op deleize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
10: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
11: Nieuw bij National Geographic.
12: This is a story about Pompeii that you have never seen before. Hello, my name is Tom Hiddleston and I'm here to introduce you to my new series for National Geographic.
11: Pompeii, Out of Time with Tom Hiddleston.
12: I'll never think about Pompeii in the same way ever again.
11: 26 juli, 7 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
13: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
14: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond?
13: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
14: Die van de buren?
13: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
14: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
13: Nee, één adres.
10: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
15: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2:54. Nieuws met Simon van Alslander. Goed nieuws als je dit weekend naar Frankrijk trekt en via de A6 naar het zuiden wil reizen.
16: Ja, klopt, want de weg is na 4 dagen sluiting door bosbranden opnieuw open. En dat is net op tijd voor het drukke vakantieweekend. De brandweer heeft het vuur langs de snelweg onder controle. Hou er wel rekening mee dat je op een deel van het traject maar 90 km per uur mag rijden en er een rijstrook liever vrij blijft voor de hulpdiensten. Het bekende woud van Fontainebleau zelf moet je absoluut nog mijden, want daar smeult de bodem nog na ondergronds. En Andy Burnham is vanmiddag officieel benoemd tot de nieuwe leider van de Britse Labour-partij. Onder de slogan Bring Back Hope stelt hij meteen 5 concrete beleidspunten voor, waarmee hij het geknakte vertrouwen in de politiek wil herstellen. Burnham wil komaf maken met het interne geruzie, minder macht leggen bij het parlement en juist meer zeggenschap geven aan lokale besturen. Maandag trekt hij naar koning Charles om officieel de fakkel over te nemen van Keir Starmer als Brits premier. En het Chinese smartphone-merk OnePlus verlaat de Europese en Noord-Amerikaanse markt. Als je een toestel hebt van OnePlus, hoef je geen zorgen te maken. Je behoudt gewoon je garantie en je zult ook nog updates ontvangen. Moederbedrijf Oppo geeft geen duidelijke reden voor het vertrek, maar de beslissing zat er al langer aan te komen. OnePlus begon in 2014 als een populair budgetmerk met straffe specificaties, maar door de jaren heen werden de telefoons steeds duurder en verloren ze hun unieke positie.
11: Nostalgie weer.
16: Afwisselend zon en wolken vanmiddag en vrij warm ook met temperaturen tussen 20 en 28 graden. Morgen opklaringen en wolkenvelden met kans op wat lichte regen bij 20 tot 24 graden. Zondag een droge maar bewolkte dag, iets frisser ook rond de 20 graden. En maandag en dinsdag krijgen we hetzelfde weer. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
11: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
17: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
11: Luister, je bent op vakantie.
3: Nostalgie.
11: Het grote Nostalgie reisbureau.
18: Met Marcia.

Ja, je dag begon wel met een knal vanmorgen, toch? Met de 10 van Nostalgie. Elke dag hoor je tussen 9 en 10 hier een top 10 in een ander thema. Vanmorgen waren het 10 voetbal-anthems die je mocht kiezen. Aan op zwepende beat, geen gebrek dus daar straks. En voor de 10 van komende maandag is mijn collega Kim Muilaert dan weer op zoek naar de beste filmmuziek. Ja, ik denk dan meteen aan... Jazeker. Hij was een paar weekends terug nog eens op tv. En dat is toch elke keer een beetje hopen dat ze die ijsberg niet gaan raken. En dan is het toch weer elke keer prijs in Titanic. Maar goed, er is nog zoveel meer om uit te kiezen. Dus stuur gerust jouw suggestie door in de Nostalgie-app. Aan welke filmmuziek denk jij bijvoorbeeld? En dan maak je ineens ook kans op een bon van 50 euro bij Smartfoto. Om al jouw reisherinneringen in een parel van een fotoboek af te drukken. Kom maar op met die filmmuzieksuggesties. En dan zorg ik ondertussen voor een lekkere Bon Jovi en een setje zonnige beats, Last Frequencies.

0: dit is toch de ultieme power ballad van Bon Jovi. Groot, dramatisch, emotioneel. Jongens, toch 90s nostalgie op haar puurst. Always. Onderweg naar het lekkerste baslijntje in je vrijdag. Over een dikke minuut in je boksen.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
2: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
3: Oh, echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
2: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
3: en het bed kopen.
4: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
5: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
0: Dit is het verhaal van Limburg.
6: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
0: Van mijn familie.
7: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
0: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
8: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
4: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hoedonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.

Love is a Battlefield. Pat Benatar hier bij Nostalgie. Onze reis rond de wereld stopt de komende uren in Amerika, een land van grote contrasten. In één reis kun je van besneeuwde bergen naar tropische stranden gaan en van bruisende metropoolsteden waar miljoenen mensen wonen naar totaal verlaten plekken in de natuur. Over die natuur hebben we onder andere al een beetje gebabbeld in het voorbije uur. Maar er zijn ook heel veel bezienswaardigheden die je kan meepikken daar. Thierry Verkouter bijvoorbeeld stuurt een straffe herinnering door aan zijn reis naar Amerika. Hij is in de baai van San Francisco geraakt voor de Alcatraz Night Tour. Om dus s'avonds laat in het donker te gaan kijken naar die voormalige zwaar beveiligde gevangenis. 10 minuutjes varen met de boot naar Alcatraz stuurt hij. De ingang was dan via de douche. Hij heeft in de cel van El Capone gestaan ook. Die cellen vond hij enorm klein. De muren komen echt op je af, zegt hij. En hij heeft ook de pophoofden gezien van de drie die uiteindelijk zijn ontsnapt. Mooi avontuur om dat eens mee te maken, zegt hij. Dat moet inderdaad een indrukwekkende ervaring zijn. Is trouwens nu Alcatraz een populaire toeristische bestemming waar je tickets kan boeken om eens te gaan kijken naar de oude cellen daar. De eetzaal, de isoleercellen kun je allemaal bekijken. En je kan ook luisteren naar een audiotour met verhalen van voormalige bewakers daar in de gevangenis. Ik ben benieuwd wat we nog allemaal gaan bijleren qua reisverhalen over Amerika. Je weet mij zitten in de Nostalgie-app. Met plezier.

0: Owen Paul, My Favorite Waste of Time. En ook Ant de Wolf is al in Amerika geraakt. In heel wat stukken zelfs daar. Onder andere Chicago verkend, stuurt ze. Geweldige stad. Heerlijk eten daar. Leuke bars, goede muziek. En ook wel per ongeluk in het gevaarlijkere, ruigere stadsdeel van Chicago beland. Want een foute stop nemen of een foute halte afstappen op de subway is snel gebeurd, stuurt ze. Maar je kunt het wel navertellen, hè, Ans. Dus gelukkig is alles goed afgelopen daar dan voor jou in Chicago. Zeg, tussen alle reistips over de VS door heb ik ook nog een leuke uittip gezien in eigen land. En al helemaal als je uit jezelf al graag de ene na de andere true crime podcast of serie verslindt. Vertel je meer over een goede 10 minuten.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgie-luisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Luister en je bent op vakantie.
4: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City...
7: en Brico Planet...
6: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart...
7: 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B-plus-leden.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Knaldi.
9: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister.

0: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app. Op je Dr. Martens de 90s herbeleven? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be. Het grote nostalgie reisbureau.
1: Met Marcia.

0: Alleen de grootste hits hier bij Nostalgie. En met dit weer tappen we al eens graag uit de zonniger vaartje. Ellie Medeiros, A Bailar, Calypso. Jij zit hier sowieso ook al goed voor Barry White zometeen. Maar mijn oog valt hier ondertussen net op een uittip voor de true crime-liefhebbers onder ons, als je nog een beetje tijd over hebt deze zomervakantie. Dan is The Mind of a Serial Killer misschien wel iets voor jou. Dat is een interactieve tentoonstelling waarin je leert hoe seriemoordenaars denken, van vroeger in het oude Rome tot nu. Maar je leert vooral ook hoe de politie die psychologie gebruikt om hen op te sporen en hoe forensisch onderzoek juist werkt, bijvoorbeeld. Je wandelt door verschillende ruimtes in die tentoonstelling, een nagebootst het recherchekantoor zit ertussen, gereconstrueerde misdaadscènes. En je mag zelfs via VR zelf in de rol van rechercheur kruipen. Echt wel een boeiende ervaring, denk ik, voor elke true crime fan onder ons. The Mind of a Serial Killer is the Experience. Zo heet die tentoonstelling vanaf morgen te checken in Tour en Taxi in Brussel.
1: One ticket, please. Long and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

0: Het was weer in orde, heb ik gehoord, in Vos Nationaal vorige week. De muziek en ook die enorme basgitaar van Elwood Francis met die 17 snaren erop. Het is vooral voor de show, dat schijnt, want alleen de bovenste en de onderste snaren zouden bespeelbaar zijn op dat ding. ZZ Top, Give Me All Your Lovin'. En dan zullen we zo meteen eens kijken welke trip er weer te winnen valt uit onze nostalgie-reiskaart.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Doen we over een dikke 10 minuten ongeveer. Eerst langs Eurythmics.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
5: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
6: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Oh, Kiana, deze zomer. Wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
8: Zeg eens, meisje. Jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
7: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
8: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
9: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
10: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
11: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
10: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
12: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
10: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
13: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
10: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
14: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
15: Dit was jouw nummer 343 in de 90s top 590. Herbeleef nu het beste uit de jaren 90
16: via onze digitale zender Nostalgie 90s en Nillies.
17: In de app of op nostalgie.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Nostalgie. En zo is het al 1 voor 4. Nieuws met Simon van Elslanders. En jij begint met het zwembad in Wetteren dat strenge regels invoert.
18: Klopt, ja. Het openluchtzwembad De Warande in Wetteren heropent komende maandag met drastische veiligheidsmaatregelen. En dat na de bijna verdrinking van een kleuter en aanhoudende problemen met agressie tegenover het personeel. Het zwembad laat alleen nog bezoekers uit Oost-Vlaanderen toe. De capaciteit wordt teruggeschroefd naar 2 blokken van 1200 zwemmers. Er komt extra security en de politie zal permanent aanwezig zijn. Om de instroom veiliger te laten verlopen, krijgt het zwembad ook een aparte in- en uitgang. Het parket van Limburg bevestigt dat de natuurbranden van woensdagavond moedwillig zijn aangestoken. Onderzoek door een branddeskundige en het labo bracht aan het licht dat er in totaal 7 brandhaarden waren, 3 in Dilsum-Stockhem en 4 in Genk. En die lagen opvallend genoeg allemaal langs hetzelfde fietspad. Van de daders is er voorlopig nog geen spoor. Het agentschap Natuur en Bos heeft intussen een strafklacht ingediend. Het Brusselse effectenhuis Euroclear is ook in beroep door een Russische rechter veroordeeld tot het betalen van ruim €200 miljard aan bevroren Russische tegoeden. Gevolgen heeft de uitspraak wellicht niet. Euroclear erkent de Russische rechtbank niet en ook ratingbureau Fitch behoudt het vertrouwen. Intussen heeft Euroclear zelf een procedure opgestart in Brussel. Uit de halfjaarcijfers blijkt dat het effectenhuis dit semester opnieuw €1,4 miljard aan renteinkomsten van die bevroren middelen doorsluist naar het Europese steunfonds voor Oekraïne.
1: Nostalgie weer.
18: Afwisselend zon en wolken vanmiddag en vrij warm met temperaturen tussen 20 en 28 graden. Morgen opklaringen opklaringen en wolkenvelden met kans op wat lichte regen bij 20 tot 24 graden. Zondag een droge maar bewolkte dag, iets frisser ook rond de 20 graden. Maandag en dinsdag krijgen we hetzelfde weer. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
19: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
20: De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips.
19: Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie Reisbureau.
21: Met Marcia.

You're Doing Fine Now. Met het weekend voor de deur. En je weet ook wel een leuke trip op onze kosten om naar uit te kijken. Hoe tof zou dat zijn? De hele zomer lang geven we mini-tripjes weg hier bij Nostalgie uit onze reiskar. En deze keer maak je kans hier bij mij op een verrassingstrip van Europarks. Dat houdt in dat jij een gezellig vakantiehuisje krijgt voor 4 personen in totaal in één van hun mooie vakantieparken. Dat kan dus in de Benelux zijn ergens of in Duitsland. En waar het dan effectief naartoe gaat, hoor je kort voor je vertrek. Dat is een iets spannendere, spontanere manier van reizen, maar ook heel leuk. Want zo kom je nog eens op een plekje waar je anders misschien niet zo snel zou belanden. Wat moet je daarvoor doen om die verrassingstrip naar Europarks te winnen? Zoals altijd, onze reiskar in de gaten houden. Ik laat hem nog eens horen bij wijze van test. Dus je moet nog niet sturen nu, maar dan weten we allemaal nog eens heel zeker welk geluid er gespot moet worden in de loop van dit uur. Voilà, slaat op je harde schijf dat geluid van daarnet. Dat is onze nostalgie-reiskar. En die moet je dus spotten in het komende uur. Hoor je hem nog een keer passeren, dan is het moment om reiskar te sturen in de nostalgie-app. En dan win jij, wie weet wel, die verrassingstrip van Europarks. Hij komt sowieso nog voor 5 uur voorbij trouwens, onze reiskar. En dan duiken we hier nog eens in de muzikale pracht van de jaren 70, zeg. De enige echte Jerry Rafferty.

0: De Betere Tegelplakkers van Bryan Adams. Heaven bij Nostalgie. Zometeen hoor je hier ook al de song waarmee Seal doorbrak begin jaren 90. Nog lang voor hij ons kwam charmeren met Kiss from a Rose. Je hoort hem over een klein minuutje.
1: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Schat, zie nu eens. De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
5: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond?
4: Nee, dat is al die van de buren geweest zijn, hè?
5: Die van de buren?
4: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
5: Allee, het is goed. Maar ik rijd in naar 20 winkels, hè?
4: Nee, 1 adres.
2: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.

0: Shawn Mendes en Camila Cabello. Ondertussen zie ik in de app echt wel veel mensen die Amerika al roadtrippend hebben verkend.
1: Reis rond de wereld.
0: We zijn nog altijd in Amerika. In onze reis rond de wereld hier bij Nostalgie. Thomas de Smet bijvoorbeeld. Stuurt dat hij de westkust van Amerika heeft gedaan. LA, Phoenix, Grand Canyon gezien. Yosemite National Park. Las Vegas was er ook bij. San Francisco, Malibu. En om dan zo weer te eindigen in LA. Magnifiek stuurt hij erbij. En Koen van Reusel is zelfs 4 keer in de Verenigde Staten geweest al. Onder andere een roadtrip van San Francisco naar Miami. 6500 kilometer in totaal en 14 staten doorkruist. En dan later is hij nog een keer teruggegaan. Dan als kerstverse papa met een zoontje van 1,5. En dan heeft hij ook de westkust gedaan. Dus van San Francisco naar Vegas, naar San Diego. Ja, volgens mij is roadtrippen ook echt wel de beste manier om zoveel mogelijk van Amerika te kunnen zien. En je krijgt daarbij ook nog eens een super gevarieerde trip, lijkt mij. Je kunt in één reis langs woestijnen, bergen, bossen rijden, kustwegen, grote steden en een pak nationale parken natuurlijk. Ongelooflijke ervaringen komen er binnen in de app. Ik heb het gevoel dat we met die 4 uur niet genoeg gaan hebben om heel Amerika te coveren. Maar benieuwd wat we nog allemaal gaan ontdekken samen vanavond.

0: de spanning begint te stijgen nu in de Nostalgie-app. Want we wachten voorlopig nog altijd op de Nostalgie-reiskar. Er zit een verrassingstrip van Europarks in deze keer. En jij kan hem scoren door reiskar te sturen wanneer je die reiskar hoort voorbijkomen. Nog voor 5 uur.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de Knaldi-prijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zonnepromoties. Mubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mubleta. Mubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
6: Nieuw bij National Geographic.
7: This is a story about Pompeii that you have never seen before. Hello, my name is Tom Hiddleston and I'm here to introduce you to my new series for National Geographic.
6: Pompeii, Out of Time with Tom Hiddleston.
7: I'll never think about Pompeii in the same way ever again.
6: 26 juli, 7 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
8: Lenen bij Leemans.
9: Zeg Harry, was zit je nou op haar horloge te zien?
10: Ja, wacht dan even, Suzy.
9: Oeh, wacht even.
10: Nog een minuutje.
9: En wat is er dan?
10: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
9: Moe Harry toch.
11: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
8: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
11: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
12: We are music.
13: Het grote nostalgie reisbureau.
14: Met Marcia.

0: Now, you wanna my kind.
1: Dat was hem zo net, hè. Op die lange zijnedoezucht van Olivia Newton-John, onze nostalgie-reiskar, dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan in de app. De nood aan vakantie, aan een tripje ertussenuit, is hoog. Daar word ik gelukkig van zo'n enthousiasme. Zalig. Dus ja, we gaan niet langer wachten. Ik ga nu bellen naar een nummer waar we net een reiskarberichtje van hebben gekregen in de app. En ik ben benieuwd wie we deze keer kunnen gelukkig maken.
2: Hallo, met Femke.
1: Hey Femke, jij wint een verrassingsweekendje Europark.
2: Dank je.
1: Hoe hoog is de nood bij jou, Femke, om er eventjes tussenuit te knijpen?
2: Ja, bij mij heel erg hoog, maar ik heb geen verlof dit jaar, dus het is een cadeau voor mijn mama. Die ook nog niet weg geweest is dit jaar en vorig jaar ook niet, dus die gaat heel blij zijn.
1: Oh, ja. Fantastisch. Oh, zo leuk dat je het aan je mama schenkt. En mag ze dan zelf kiezen met wie je gaat, of verwacht je een beetje dat je zelf ook lekker mee kan?
2: Ja, dat zal wel met haar vriend zijn, ja.
1: Oh, zalig. Ze gaat daar zo gelukkig mee zijn. Oké, dus voor dit jaar heb je geen reisplannen dan meer, veronderstel ik, Femke. Maar voor volgend jaar kunnen we wel een beetje dromen voor volgende zomer dan.
2: Oh, nee, nog geen idee. Ik heb net niet werk, dus
1: nee,
2: geen idee.
1: Nou, even doordoen, zegt. Even erin komen. Ja. Ik ga jou, Femke, want jij hebt gewoon gewonnen. Ik ga jou je mama rustig laten bellen, zodat je haar kan verrassen met die heerlijke verrassingstrip naar Europarks. Jullie belanden sowieso in de Benelux of in Duitsland, maar ze zal dan kort op voorhand horen naar welk park ze gaat. Het is echt zo een verrassingstripje.
2: Ja. Ja, top. Dankjewel.
1: Top. Geniet ervan. En succes op de nieuwe job, Femke. Salut.
2: Ja, dankjewel.
3: Luister en je bent op vakantie.

0: Patricia Blankaert werd er blij van daarnet. Om Femke haar tripje Europarks te horen winnen. Ze was er zo gelukkig mee ook, hè, ons Femke. En daar doen we het voor hier bij Nostalgie. Je dag nog beter maken. Als het niet met onze reiskar is, dan wel met de muziek.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Wat dacht je van Cher zometeen? Love and Understanding. Komt eraan, na het nieuws.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
4: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs uh-huh. en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
5: Echt?
6: Echt waar?
4: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri. En dan...

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het is 3 voor 5. Nieuws met Simon van Elslander. En we beginnen met strenge regels in het zwembad van Wetteren.
3: Ja, klopt inderdaad. Het openluchtzwembad De Warande in Wetteren heropent komende maandag, maar met drastische veiligheidsmaatregelen. En dat na de bijna verdrinking van een kleuter en ook aanhoudende problemen met agressie tegenover het personeel. Het zwembad laat alleen nog bezoekers uit Oost-Vlaanderen toe. De capaciteit wordt teruggeschroefd naar 2 blokken van 1200 zwemmers. Er komt extra security en de politie zal permanent aanwezig zijn. Om de instroom veiliger te laten verlopen, krijgt het zwembad ook een aparte in- en uitgang. De Franse snelweg A6 naar het zuiden is na 4 dagen sluiting door bosbranden weer open. En dat is net op tijd voor het drukke vakantieweekend. De brandweer heeft het vuur langs de snelweg onder controle. Hou er wel rekening mee dat je op een deel van het traject na maar 90 km per uur mag rijden en er een rijstrook vrij blijft voor de hulpdiensten. Het bekende woud van Fontainebleau zelf moet je absoluut nog mijden. De bodem smelt daar ondergronds nog na. En wielrenner Charlotte Kool heeft de 2e etappe van de Baloise Ladies Tour op haar naam geschreven. In de massasprint in Zulte trok de Nederlandse aan het langste eind voor haar landgenote Nienke Veenhoven. En daarmee nam Kool meteen sportieve wraak voor haar verloren sprint van gisteren in Knokke-Heist. Lotte Kopecky probeerde de boel onderweg nog open te breken, maar het peloton liet niet begaan. Kool is ook de nieuwe leidster in het algemeen klassement.
4: Nostalgie weer.
3: Afwisselend zon en wolken vanmiddag en vrij warm met temperaturen tussen 20 en 28 graden. Vannacht wordt het overal droog met opklaringen en lage wolkenvelden. Morgen bewolkt en kans op wat lichte regen bij 20 tot 24 graden. Zondag een droge maar bewolkte dag, iets frisser ook rond de 20 graden. En maandag en dinsdag krijgen we hetzelfde weer. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
4: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
5: Met Marcia.

Ah, Prince. Absoluut ook nog een reden om eens naar Amerika te trekken. Naar Paisley Park, waar hij gewoond heeft en ook heel, heel hard gewerkt heeft. Heel veel berichtjes die nog binnenkomen over onze reis rond de wereld. We zijn dus in Amerika momenteel. Dirk Broekaert heeft daar iets gedaan wat ik nog op mijn bucketlist heb staan. Hij is in Las Vegas geraakt en heeft daar de Sphere kunnen zien. Die futuristische, bolvormige concertzaal die zowel aan de buiten- als de binnenkant volledig bezet is met ledschermen. Dat moet een indrukwekkende ervaring zijn. Je wordt er volledig omringd door beeld. Als je daar naar een concert gaat kijken, je staat niet naar een concert te kijken, maar je zit er middenin gewoon. En het geluid moet ook van magnifieke kwaliteit zijn. Ik weet niet of Dirk binnen is geraakt ook in de Sphere, maar ik hoop het stiekem wel, als je daar dan toch al in de buurt bent. En voor de rest heeft hij ook veel boutique-hotels gezien in Las Vegas. Allemaal met hun eigen Europese thema. Bijvoorbeeld Rome, Venetië, de Eiffeltoren. En zo voelt het verre Las Vegas toch ook weer een klein beetje vertrouwd. Och, wat een weelde aan reisverhalen en tips al deze avond en namiddag hier in de Nostalgie-app. We gaan nog een klein uurtje door daarmee. Ondertussen een van de grootste Amerikaanse sterren van het moment. Taylor Swift. En Shake It.

0: Enrique Iglesias en zijn Rhythm Divine. Ik zie net in de app dat onze collega Ellen Petrie gespot is aan de security controle in Brussels Airport. We moeten haar zelfs niet bellen eigenlijk. We kunnen haar doen en laten gewoon volgen dankzij luisteraars die zelf op vakantie vertrekken en het even doorsturen in de app. We gaan zo eens kijken wat ze daar momenteel aan het uitspoken is. Na Brian Ferry en Level 42 komt er ook al aan zo meteen.
1: Zij de Vos.
2: Ja, Lemmis.
1: Wat gooien we straks op de barbecue?
2: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
1: Een goeie viski.
2: Of een lekkere langoustine.
1: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie. Dat is
3: De Vos Lemmis.
4: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.

0: Petri.
1: We gaan nog eens vakantiesfeer opsnuiven op Brussels Airport. Ik heb begrepen dat we naar de security controle gaan nu, waar je altijd binnenste buiten wordt gekeerd, voor je naar de gate mag vertrekken. Door die metaaldetector lopen en zo toch een klein stressje voelen, ook al weet je dat je niks verdachts op jou hebt. Enfin, onze Ellen Petri staat als het goed is bij een koppel dat dus staat aan te schuiven voor de controle. Ellen?
2: Hallo, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Jullie gaan hier bijna, ja, naar de controle.
3: Ja.
2: En naar waar brengt de reis jullie?
3: Faro.
2: Faro, Portugal.
3: Ja.
2: En gaan jullie...
3: Nee. Met een man gaan surfen.
2: Ah, gaan surfen?
3: Ja.
2: Fantastisch. Ja. En zelf wilde dat niet?
3: Ik doe dat ook, maar het is meer voor mijn man.
2: En dat is elke dag dat jullie dat doen? Als het kan, als de golven goed zijn?
3: Ja, dat is constant rondtrekken, hè, om te zien waar dat goed is.
2: Ah, wel. En hoe doe je dat dan?
3: We hebben een auto gehuurd.
2: Ah.
3: Dus wij hebben een auto gehuurd en wij gaan gewoon chill rondkijken en alles op het gemak. Wel.
2: Dat is fantastisch om dat samen te doen. En
3: ja.
2: Rijden jullie dan alle twee?
3: Nee, mijn man rijdt.
2: Ah, de man. Ja, je wilt dat niet?
3: Ik ben niet zo scheutig om te rijden in het buitenland.
2: In het buitenland?
3: Nee, absoluut niet.
2: Maar op een surfplank kun je dan wel gaan staan?
3: Dat vind ik minder erg.
2: Leg dit uit!
3: Ja, je hebt zo van die raar dingen, hè. Ja.
2: Tuurlijk. En slapen jullie dan ook zo in een...
3: We hebben een heel tof klein huisje via Airbnb.
2: Okay.
3: Geen tijd, naar niks kijken, gewoon...
2: En jullie blijven ter plaatse in dat huisje of trek je
3: Nee, we blijven daar nu en dan met een auto de kust afrijden, zo wat, hè.
2: Dus jullie zijn met jullie tweetjes?
3: Ja, onze twee kinderen zijn al 21 en 19 en die gaan met ons niet meer mee. Dus we gaan nu met ons tweetjes.
2: Maar dat heeft toch ook iets, hè? Zo
3: dat
2: samen.
3: Is kei plezant. Ja, zo is even...
2: Hebben jullie dan zo... Oh, we zijn weer even samen. Even
3: ja, dat
2: tijd voor elkaar.
3: Echt deugd. Ja, dat doet echt deugd. In het jaar is het soms zo gestrest dat je dan eigenlijk elkaar soms vergeet. En nu vind ik dat zalig. Ja,
2: is toch wel weer verbinding?
3: Ja, sowieso. Sowieso, ja.
2: Dat is echt... Jij ziet er mij heel tof uit. En een heel vrolijke... Goed gezien.
3: Ah, dank u.
2: En gaan jullie elk jaar naar de surf? Of?
3: Ja, vorig jaar zijn we naar Lanzarote geweest. Dan was dat ook voor te surfen. Nu deze naar Portugal. We gaan naar Spanje. Maar het meestal is toch Portugal, want daar gaan mijn man het liefste surfen.
2: Ja, en heeft uw man zo wel eens iets meegemaakt met dat surfen? Want hij is al... Hij staat te popelen, hè?
3: Met surfen niet echt. Met surfen niet. Nee, dat is tot hier toe. Oh, ik ga even zo doen.
2: Ja, ik ga jullie niet belezen.
3: Nee,
2: absoluut niet. Absoluut niet.
3: Het is allemaal goed verlopen.
2: Maar ik ga even met u tot daar, want jullie moeten gaan... Naar de controle,
3: hè.
2: Het is een fantastische reis.
3: Ja, dankjewel.
2: Geniet ervan.
3: Zeker.
2: Meneer, she's all yours nu, hè. Doet dat goed op die golven. Joe.
0: Ellen Petri, live van op Brussels Airport.
4: Nostalgie.
0: Luister en je bent op vakantie.
5: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
6: Schat, toont is die een foto van mij met die kwal?
5: Een souvenir van je congé? Check.

Hot in the City. Maar vandaag valt het toch al iets beter mee, toch? Dan de voorbije dagen. Ondertussen in onze roadtrip doorheen Amerika de voorbije uren al. Patrick Dont, die nog een leuk klein stukje van zijn roadtrip doorstuurt, die hij enkele jaren geleden heeft gemaakt. Hij is onder andere langs Monument Valley gereden. Die rode rotsen die je ziet in Forrest Gump. Wanneer Tom Hanks plots stopt met lopen op die lange, lange rechte weg. En je zo ja, die prachtige rode rotsen ziet in de verte. Om maar te zeggen dat je dus ook massa's filmdecors kan gaan spotten als je ooit op vakantie gaat daar in de Verenigde Staten. Leuke tip, Patrick. Merci. Hier is Jennifer Lopez, ook al Amerikaanse. Love, don't cast a face.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
1: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
4: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
3: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
4: en het bed kopen.
5: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
6: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
7: Zeg eens meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Of Zanzibar.
6: Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
7: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
8: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
5: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
9: Op je Buffalo's de 90s herbeleven? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be. Het grote nostalgie reisbureau.
10: Met Marcia.

0: en Nick Kamen. Aan het einde van onze roadtrip op de radio doorheen Amerika.
1: Reis rond de wereld.
0: Dankjewel voor de vele, vele, vele reacties die ik heb mogen krijgen de voorbije uren. Ik heb ze lang niet allemaal kunnen meenemen, maar toch hopelijk een redelijk beeld kunnen geven van zo'n trip richting de Verenigde Staten. Ik onthoud onder andere dat roadtrippen de beste manier is om zoveel mogelijk van Amerika te kunnen zien. Je valt er echt in adembenemende natuurfenomenen. Van de Grand Canyon en de 20 meter hoge cactussen in Arizona tot de indrukwekkende rotswanden in Yosemite National Park in Californië. Het is een land van uitersten ook. Van verlaten highways tot gigantische miljoenen steden met knappe skylines. Pik zeker ook de Alcatraz Night Tour een keertje mee in de baai van San Francisco. Kun je met je eigen ogen zien hoe klein die cellen uit de film in realiteit zijn. En pak u zeker ook eens zo'n typisch Amerikaans ontbijt. Met pancakes en bacon en worst. In porties die nog wel een stuk groter zijn dan we hier in Europa gewend zijn. En dan vertel ik nog te weinig. Misschien moeten we ons pijltje nog eens op Amerika gooien in de komende week. Maandag weer een nieuwe reisbestemming bij mijn lieve collega Alexandra, die dan terugkomt uit vakantie. Hier en nu, Sisters.

tijd vliegt. Het gaat alweer bijna 6 uur worden. Zullen we samen eens verder genieten van de grootste hits. Het nostalgie-hitweekend staat voor de deur. En het begint al goed zometeen. Soul Sister onderweg. Foto novella ook van Ivan. En een van de lekkerste saxofoonsolo's uit de muziek. Naast die van Baker Street dan. En Careless Whisper van George Michael. Nog een andere die het geweldig goed blijft doen. Die wordt hem kort na 6 uur. Tot dan nog feesten met Jovanotti. Maak er een topavondje van. L'ombelico del mondo.

0: Volkswagen kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Sleepwell. Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
5: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
6: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
9: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
10: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
9: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
11: Iedereen vraagt maar van, wordt dit oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
9: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
12: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
9: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
13: Nostalgie. Goedenavond, 2 voor 6 nieuws met Simon van Elslander. En Mauro Schmidt wint in de Tour en Tom Pidcock doet een gouden zaak voor het klassement. Mauro Schmidt heeft de 13e etappe van de Tour de France gewonnen. In de langste rit van deze Tour reed een gigantische kopgroep van 57 renners weg. Op de slotklim, de Ballon d'Alsace, barstte de strijd los, waarna de Zwitser Schmidt en de Colombiaan Tejada overbleven. Schmidt toonde zich in de sprint met 2 de snelste. Omdat het peloton een snipperdag nam, doet medevluchter Tom Pidcock een gouden zaak in het klassement. De Brit springt virtueel naar het podium ten koste van Remco Evenepoel. Maxim van Gils was de eerste Belg op plek 4. De raadkamer van Kortrijk heeft vandaag alle verdachten die moesten verschijnen, waaronder de dader van een brute verkrachting, vrijgelaten. Door een personeels- en materiaaltekort kon de gevangenisdienst opnieuw niemand overbrengen naar de rechtbank. Een schending van de rechten van de verdediging. Het parket heeft meteen beroep aangetekend, waardoor iedereen voorlopig toch in de cel blijft. En er zijn dit jaar al in 6 Belgische gemeenten tijgermuggen gespot. Kuurne is de nieuwste locatie nadat een burger de zwart-wit gestreepte mug daar opmerkte. Eerder doken er ook al op in onder meer Boom, Weinigem en Zaventem. Het risico op de overdracht van tropische ziektes blijft erg laag, maar gezondheidsinstituut Cienzano vraagt wel om verdachte muggen te blijven melden.
14: Nostalgie weer.
13: Afwisselend zon en wolken vanmiddag. Vanavond liever en vrij warm met temperaturen tussen 20 en 28 graden. Vannacht wordt het overal droog met opklaringen en lage wolkenvelden. Morgen bewolkt en kans op wat lichte regen bij 20 tot 24 graden. Zondag een droge maar bewolkte dag, iets frisser ook rond de 20 graden. Maandag en dinsdag krijgen we hetzelfde weer. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
15: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
3: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister

0: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
1: DSM Keukens.
0: Altijd open op zondag.
2: Solden bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
3: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo 2 plus

0: Ritchie, citroen met framboos.
1: Ritchie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
1: Ritchie. Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams.
4: Nieuw bij National Geographic.
5: This is a story about Pompeii that you have never seen before. Hello, my name is Tom Hiddleston and I'm here to introduce you to my new series for National Geographic.
4: Pompeii, Out of Time with Tom Hiddleston.
5: I'll never think about Pompeii in the same way ever again.
4: 26 juli, 7 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
6: Schat, zie nu eens. Mm-hmm. De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
7: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond?
6: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
7: Die van de buren?
6: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
7: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
6: Nee, één adres.
8: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
9: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
10: Dit is het verhaal van Limburg.
11: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
10: Van mijn familie.
12: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
10: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
13: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
14: Tegels. Natuursteen. Parket. In Bermo.
15: Nostalgie. Goedenavond. 7:02. Tijd voor het nieuws met Simon van Elslander. Een nieuw federaal toelageregister brengt €180 miljard aan subsidies in kaart. Wie wil weten hoeveel belastinggeld er naar de NMBS, bedrijven of specifieke VZW's vloeit, kan dat vanaf vandaag online opzoeken. Minister van Begroting Vincent van Petegem heeft het federaal toelageregister gelanceerd. Dat platform bundelt bijna 9000 posten, goed voor net geen €180 miljard aan federale overdrachten en subsidies in 2025. De regering wil met de databank niet alleen de transparantie verhogen, maar ook misplaatste subsidies opsporen. Tegen 2029 wil Van Petegem zo'n €200 miljoen structureel besparen op de facultatieve subsidies. In Gent zijn zowat een uur geleden de 183ste Gentse feesten officieel van start gegaan. Het grootste volksfeest van Europa werd afgetrapt met 5 verschillende openingstoeten die vanuit de Gentse wijken richting de Vlasmarkt en het Baudeloupark trokken. Na de traditionele overhandiging van de sleutel aan de feestenburgemeester gaven de bellenmannen het startschot voor de openingsceremonie. En daarmee zijn de Gentenaars vertrokken voor de feestelijkste 10 dagen van het jaar. En bij een volgende hittegolf kun je in bepaalde katholieke kerken terecht om verkoeling te zoeken. Federaal minister van Klimaat Jean-Luc Kruk heeft daarover een principieel akkoord bereikt met aartsbisschop Luc Terlinde. De aartsbisschop bevestigt dat de kerk haar gebouwen, waar mogelijk en met respect voor de lokale omstandigheden, wil openstellen voor het publiek. De komende weken praten de minister, de kerkelijke autoriteiten en de lokale overheden verder om dat plan liever concreet uit te werken.
14: Nostalgie weer.
15: Tot vanavond afwisselend zon en wolken, temperaturen tussen 20 en 28 graden. Vannacht wordt het overal droog met opklaringen en lage wolkenvelden. Morgen bewolkt en kans op wat lichte regen bij 20 tot 24 graden. Zondag een droge maar bewolkte dag, iets frisser ook rond de 20 graden. En maandag en dinsdag krijgen we hetzelfde weer. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
14: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLeize-app of op deleize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op deleize.be/superplus. Deleize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Deleize-winkels gewoon open.
2: Lenen bij Leeman.
3: Zeg Harry, wat zit jij nou op haar horloge te zien?
4: Ja, wacht dan even, Suzy.
3: Oeh, wacht even.
4: Nog een minuutje.
3: En wat is er dan?
4: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
3: Moe, Harry toch.
5: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
2: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
5: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
6: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: Zijn.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land.

0: daar gaan we dus naartoe vandaag.
1: Naar Gamma.
0: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
3: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wow, de grootste schommel van de wereld.
6: En een avonturenparcours.
4: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
8: Ja, nog 1 meter. Oh.
9: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
10: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Meubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zonnepromoties. Meubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op meubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Meubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.

0: land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wauw, de grootste schommel van de wereld!
4: En een avonturenparcours!
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
8: Dovi-keuken.
6: Wij maken uw keuken in België.

0: De beste zomerdeals. De korting geld voor de meest getoonde prijs.
1: Oh, Keana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
2: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
1: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
2: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
3: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be. Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
4: Echt?
5: Echt waar?
3: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solden bij Maakrie. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
6: Goedenavond. Voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe eigenaar, ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten. Hij bereikte na maandenlang onderhandelen een voorlopig akkoord met Paul Gijsens. Die moest de club verkopen uit geldnood. In de groep rond Van den Houten zitten heel wat Vlaamse ondernemers, onder wie ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. Van den Houten moet nu snel met een toekomstplan komen voor de club, want over 3 weken begint het nieuwe seizoen en Antwerp heeft nog geen nieuwe trainers. De komende dagen wordt die deal nog verder afgewerkt. De raadkamer in Kortrijk heeft 16 verdachten in verschillende zaken vrijgelaten, onder wie een verdachte van verkrachting. Ze geraakte niet op tijd op de rechtbank door problemen met het gevangenenvervoer. Zo stonden er busjes in pannen en was er niet genoeg personeel. En dat is zowel voor slachtoffers als voor daders onmenselijk, zegt een van hun advocaten, Chris Vinken.
7: Maar het is gewoon de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat er voldoende middelen zijn en dat iedereen op zijn proces geraakt en opvallend is. Vroeger lukte dat wel altijd, maar dat was anders georganiseerd. Nu niet meer en op de duur vinden we dat vervelend, maar we nemen het er maar bij. Op dat vlak is justitie echt ziek aan het worden.
6: Elke dag raken in ons land 10 gedetineerden niet op de rechtbank. Die 16 verdachten zijn wel nog niet echt vrij, het parket ging in beroep. De overheid neemt nog extra droogtemaatregelen, nu voor de pleziervaart. Vanaf dinsdag mogen plezierboten op kleinere waterwegen niet meer door de sluizen varen, ook niet in groep. Dat mag voorlopig alleen nog op zon- en feestdagen. Vanavond en vannacht opklaringen, minima straks rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are you.

0: dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe eigenaar, ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten. Hij bereikte na maandenlang onderhandelen een voorlopig akkoord met Paul Gijsens. Die moest de club verkopen uit geldnood. In de groep rond van den Houten zitten heel wat Antwerpse ondernemers, onder wie ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. Je hoort voetbaljournalist Janko Beekman.
2: Het is heel straf, hè, omdat Wouter van den Houten toch een grote naam is in het voetbal, die in een niet zo heel ver verleden nog aan de slag was bij Anderlecht als voorzitter daar en ook aandeelhouder. En wat helemaal straf maakte, is dat die betrokkenheid van den Houten bij deze overname toch echt maandenlang geheim hebben kunnen houden. Wat ook zeer belangrijk was voor het slagen van deze deal.
1: Paul Gijsens reageerde in een open brief op de overname. Hij bedankte alle Antwerp-supporters voor hun steun. Van den Houten moet snel met een toekomstplan komen, want over zo'n 3 weken begint het nieuwe seizoen en Antwerp zit nog altijd zonder trainer. In de regio rond Parijs zijn tijdens de hittegolf eind vorige maand meer dan dubbel zoveel mensen gestorven als bij normale temperaturen, dat zegt de Franse Volksgezondheid. Het ging om 1565 extra sterfgevallen, vooral ouderen. Voor heel Frankrijk gaat het om een stijging van 30%, maar wellicht ligt het cijfer nog hoger. Ook in ons land waren er meer sterfgevallen, zo'n 2000 meer dan normaal. Het gaat om de dodelijkste hittegolf van de eeuw. Pakistan bekijkt of het nog wel wil bemiddelen in de oorlog tussen Iran en de VS. Pakistan bemiddelde een voorlopig bestand tussen beide landen, maar daar lijkt na nieuwe aanvallen langs beide kanten niet veel van over te blijven. Pakistan vreest dat het betrokken raakt in de oorlog, nadat Houthi-rebellen die Iran steunen verschillende raketten hebben afgevuurd op Saudi-Arabië. Daarmee heeft Pakistan een defensieakkoord waarin staat dat ze elkaar moeten verdedigen bij aanvallen. Vanavond en vannacht opklaringen, minima straks rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui bij maximaal tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De gemeente Braschaat sluit tijdelijk de kinderboerderij waar vorige week vermoedelijk een uitbraak was van de stekbacterie. 5 kinderen werden ziek na een bezoek aan de boerderij. 2 van hen lagen zelfs een tijd in coma. Volgens een onderzoek van het departement zorg raakten ze waarschijnlijk op de boerderij besmet. De kinderboerderij moet dicht zolang het onderzoek loopt. De topministers van de federale regering zitten nog altijd samen over een hele reeks dossiers. Het is de laatste keer voor het zomerreces dat ze samen zitten. Het kan nog uren duren, want er zitten een aantal knelpuntdossiers bij. Politiek journalist Karel Latré.
2: Het allerbelangrijkste, en het heeft nog een vreselijk woord ook, dat heet de annualisering van de arbeidstijd. Dat gaat over onze werkweek, 38 uren doorgaans. Wel, de regering werkt aan een regeling om dat helemaal anders te doen, zodat je bijvoorbeeld een paar weken misschien naar 46 uren gaat, om dan andere weken maar 30 uren te gaan werken. Altijd op vraag van de werknemer.
1: Vooruit wil dat koppelen aan een koopkrachtpremie, omdat ze vrezen dat mensen die vaak overuren doen en daar goed voor betaald worden, geld zullen inleveren. Voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe eigenaar, ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten. Hij bereikte na maandenlang onderhandelen een voorlopig akkoord met Paul Gijsens. Die moest de club verkopen uit geldnood. In de groep rond van den Houten zitten heel wat Antwerpse ondernemers, onder wie ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. Je hoort voetbaljournalist Janko Beekman.
3: Het is heel straf, hè, omdat Wouter van den Houten toch een grote naam is in het voetbal, die in een niet zo heel ver verleden nog aan de slag was bij Anderlecht als voorzitter daar en ook aandeelhouder. En wat het helemaal straf maakt, is dat die betrokkenheid van Van den Houten bij deze overname toch echt maandenlang geheim hebben kunnen houden. Wat ook zeer belangrijk was voor het slagen van deze deal.
1: In het zuidwesten van Noorwegen zijn meer dan 100 huizen verwoest door een grote brand. Meer dan 100 brandweerlieden proberen dat vuur te bestrijden met 6 blushelikopters. Maar het verloopt moeilijk, want door de wind verspreiden de vlammen zich snel. Honderden mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. 1 brandweerman raakte licht gewond. Er zijn voorlopig geen meldingen van vermisten of andere gewonden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. En de Gentse feesten starten in mineur. De stad keurde het podium van Polé Polé aan de gras- en korenlei vlak voor de start af. Volgens veiligheidsdiensten is het podium te zwaar en dus niet veilig. Voorlopig mag het podium niet gebruikt worden en kan het feest nog niet beginnen. Er wordt nu volop gewerkt om het podium aan te passen. Wanneer het klaar zou zijn, is niet duidelijk. Later deze week staat Average Rob daar op de affiche. Vannacht opklaringen bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. En hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.